0: ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en Zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Info.
1: Het Nationaal Monumentenweekend. Dag luisteraars, op het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september is het Nationaal Monumentenweekend in Nederland. Wie wil is welkom om historische gebouwen te ontdekken, verhalen te horen en de eigen omgeving eens met andere ogen te bekijken. Thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Wat er hier in de omgeving is te doen, dat zie je op indekrimpendewaard.nl/omd. Dat is indekrimpendewaard.nl/omd. Het weekend van 12 en 13 september.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

0: zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough for you.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een activiteit van Buurtgroen Krimpenderwaard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpenderwaard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpenderwaard, de huurdersverenigingen Qua en Samenwonen en Welzijn Krimpenderwaard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues en Moller Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: regio-info.
1: Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info. Het Nationaal Monumentenweekend. Dag luisteraars, op het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september is het Nationaal Monumentenweekend in Nederland. Wie wil is welkom om historische gebouwen te ontdekken, verhalen te horen en de eigen omgeving eens met andere ogen te bekijken. Thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Wat er hier in de omgeving is te doen, dat zie je op indeknippendewaard.nl/omd. Dat is indeknippendewaard.nl/omd. Het weekend van 12 en 13 september.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: info.
1: Open Monumentendagen. Dag luisteraars, de Open Monumentendagen in Schoonhoven zijn dit jaar verspreid over maar liefst 3 dagen. De aftrap is donderdag 10 september met een lezing in het Arto Theater. Uitgenodigd is Arjan Witjes, werkzaam in de restauratiewereld. Zaterdag 12 september, de echte Open Monumentendag. Een thema voor deze 40ste editie is Veerkrachtig Erfgoed. En dan zondag, de laatste dag, dat is de tweede dag van de foto-expositie in de Hoge Vierschaar onder het voormalig stadhuis van Schoonhoven. U bent van harte welkom van smiddags 1 tot 4. Kijk voor alle informatie op indekribbendewaard.nl.

0: info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire

ronde plons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een activiteit van het kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, het theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 20:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Oldtimers Show in Haastrecht. Dag luisteraars, u luistert naar RTV Krimpen de Waard. Op het parkeerterrein van Theater Concordia in Haastrecht wordt op zondag 13 september alweer voor de 14e maal een Oldtimers Show gehouden. Dit gratis evenement maakt deel uit van het Open Monumentenweekend. De eerste voertuigen worden rond 10:30 morgens verwacht. En dan vanaf 2:00 middags is er live muziek van de Outlaws en zanger Rob van den Berg van de Murphy Jets. Een leuk evenement.

Info. Rommelmarkt en bazaar in Berkenwoude. Dag luisteraars, in en rond cultureel centrum De Zwaan te Berkenwoude wordt op zaterdag 12 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer de jaarlijkse Rommelmarkt en bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Nederlands Hervormde Kerk. Zaterdag 12 september in De Zwaan in Berkenwoude vanaf 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Gezellig, Rommelmarkt en bazaar.

0: weggeroepen.
1: Zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: regio-info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Nog een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Kaasrollen in Haastrecht. Dag luisteraars, op het Concordiaplein in Haastrecht wordt op zaterdag 12 september weer de jaarlijkse proeverij gehouden. De bezoekers kunnen dan weer genieten van smakelijke gerechtjes en de heerlijkste wijnen. Er is weer live muziek en natuurlijk het Nederlands kampioenschap kaasrollen. Bent van harte welkom, het evenement begint 's middags om 5 uur. En zoals te doen gebruikelijk, de toegang is gratis.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Hondenplons in het zwembad. Dag luisteraars, op zaterdag 12 september wordt in zwembad het Wilgerak in Schoonhoven alweer voor de 25e maal de hondenplons gehouden. Heel evenement, volop met kraampjes, een wedstrijd, fotografen, alles is aanwezig om er een hele leuke middag van te maken. U kunt het terecht al vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. En het goede nieuws is, de honden mogen gratis naar binnen.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 9 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Rondom de Kerken vanmorgen. En de uitzending wordt verzorgd door Kees van Halen namens de hervormde evangelisatie te Haastrecht. Het tekstgedeelte waar we het over hebben vanmorgen is de bekende tekst uit Johannes 3. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Maar voordat we daar verder over door gaan denken, over de meditatie, luisteren we eerst naar Psalmgezang, Psalm 25, vers 2, 3 en 6.

De tekst Johannes 3, vers 16 behoort tot een van de bekendste uit de Bijbel. Wellicht kunt u of jij ze vinden op uw doopkaart, als u er tenminste nog bezit. Misschien heeft u deze tekst ooit wel geleerd op de zondagsschool of op de christelijke school. Johannes 3, vers 16 is een trefwoord waarmee de korte inhoud van het hele evangelie is weergegeven. Een evangelisatiewoord. Ik kreeg van iemand eens een klein stukje karton met deze woorden: al zo lief heeft God de wereld gehad. En wat stond eronder? Als u wilt weten voor wie dat geldt, kijkt u dan maar aan de achterkant. En aan de achterkant was een spiegeltje. Daarin zag ik dus mezelf. Voor wie is dit woord dan geschreven? Voor mij dus. Mag dat? Mag ik zo'n heerlijk woord als dat van Johannes 3, vers 16 zomaar op mezelf toepassen? Luister u zo vanmorgen naar dit woord. God heeft mij lief, omdat hij immers de wereld lief heeft. Kijkt u naar het verband waarin dit staat. Het is immers in de nacht dat Jezus deze woorden uitspreekt. Hij is in gesprek met een leraar van Israël, Nicodemus. En die verwacht blijkbaar best het een en ander van Jezus. Want hij begint met tegen Jezus te zeggen: wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Misschien kent u van die momenten in de nacht dat u u eenzaam voelt en dat u in gesprek raakt met Jezus. Als u dat doet, is dat een goed getuigenis. Nicodemus kan van Jezus dus heel wat leren. Ook u en ik. Wel nu, Jezus gaat dan ook met hem spreken over het nieuwe leven, over wedergeboorte. Oh, wat een moeilijk woord, zult u denken. Weet u wat het betekent? Het wil zeggen totaal uitleveren aan de Here, 180 graden omdraaien. En vervolgens geeft Jezus ook een beeld van wie hij zelf is. Hij gaat vertellen van de koperen slang in de woestijn. En die geschiedenis kent u wel. En dat hij, Jezus, de zoon van des mensen, ook zo verhoogd moet worden. En als iemand zo in hem gelooft en ziet, zal dus niet voor eeuwig omkomen, maar die zal dus eeuwig leven. Al zo lief had God de wereld. Eerst iets over het dat en het hoe van Gods liefde voor de wereld. De wereld waarover hier gesproken wordt, is de wereld die door God is geschapen. Het is dus zijn eigen werk. En dat werk heeft hij lief, de wereld. Het heelal rust niet in zichzelf, is ook niet uit zichzelf voortgekomen. Ze is geen samenloop van toevallige omstandigheden. De wereld heeft met God van doen. Of u het weten wilt of niet, en God heeft wat met de wereld van doen. Het stekelbaarsje in de sloot, een ster aan de donkere hemel, een paar vierkante meter grond op de aarde, die al eeuwen op naam van mijn familie staat. Het is alles van hem. Het is geen schepsel, mens of dier, boom of plant, of het is geroepen om Gods recht op hem te erkennen. Ieder die dat niet erkent, doet aan Gods eer tekort en is een dief. Luisteren we nu naar de volgende psalm, psalm 108, en daarvan het eerste en het tweede vers.

Maar let erop dat hier van God gezegd wordt dat hij de wereld lief had, zoals is geworden na de zondeval. We lezen in de tekst niet dat God zijn zoon naar de wereld gezonden heeft om te zien hoe goed het daar was. Zoals in Genesis 1, vers 31, waar God alles wat hij gemaakt had en zag en ziet, het was zeer goed. In de tekst wordt gesproken over Gods liefde voor een in de zonde gevallen wereld. Hoe lang geleden is het begonnen dat u en ik gebroken hebben met God in Adam al? Hoe lang is het geleden dat in de wereld de leugen is gaan regeren? Ons mensenhart is vol van opstand en vijandschap. Denk niet dat u daar een uitzondering bent. Terug naar de tekst. Ja, werkelijk, het staat er echt. Johannes, de apostel de liefde, heeft het niet verzonnen. Hij heeft het uit zijn mond gehoord. Hij gaf zijn enige geboren zoon. Ja, er staat nog iets dat geweldiger klinkt dan dat God de wereld ondanks alles bleef liefhebben. Wellicht kunt u het begrijpen dat God het met zijn wereld zo lang mogelijk probeert uit te houden. Misschien denkt u dat God van die wereld blijft houden omdat er nog wel een paar schepselen rondlopen die hem in ere houden en proberen de zaak aan de orde te stellen. Maar als u dat denkt, ziet het u er goed naast. God heeft de wereld lief om redenen die hij zichzelf uit zichzelf neemt. De basis voor de liefde is zijn wilsbesluit, zegt Calvijn. Er is hier sprake van een goddelijk heilsplan. Van een liefde die niet van voorbijgaande aard is en die niet bestaat uit een opwelling van een ogenblik. Ze is er van God uit, luisteraar, van de eeuwigheid uit. Het is iets wat definitief is. Het is geen wereldwederliefde, geen liefde, omdat God er zoveel voor teruggrijpt. Begrijpt u het? Het is toch niet te verklaren? God blijft van de wereld houden, omdat het zijn wereld is en blijft. Het interesseert en bepaalt hoe het op de aarde toegaat en afloopt. Zijn liefde is gereserveerd en niet gegrond in iets van ons. Het laat ons zien hoe verregaand God lief heeft en in welke mate. Laat ons proberen de diepte ervan te peilen. De tekst zegt, hij had zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Dat woordje zo gaat je door merg en been. Of niet soms. Wat had God met die wereld al niet kunnen doen? Hij had haar al lang kunnen vernietigen.

En er is ook bijbelse grond voor om te vrezen dat het met de wereld slecht afloopt. Want zoals het nu gaat, kan het toch niet veel langer. Ik zou zeggen, als ik kiezen moest tussen zo'n wereld en een van mijn kinderen, die zou ik gauw beslist hebben. Nooit en ten nimmer mijn kind, maar God gaf wel zijn enig kind. Wat een genade, luisteraar. Echter, God heeft de wereld niet vernietigd. Wat deed hij wel? Hij gaf ons het redmiddel. Het laatste redmiddel. Hij stak zijn reddende hand uit. Dan mag ik u voorhouden, ook deze morgen. We luisteren nu naar Psalm 121, vers 1 en 2.

Zoals de vader zijn zoon lief heeft, zo is er maar één. En zo is er maar één. Een troetelkind, zijn troetelkind, eeuwig in zijn schoot. Zijn lust en leven, uit hem geboren. God uit God, in de beginnen bij God, Johannes 1. Hij heeft ons God verklaard. Hij heeft de eeuwige liefde van de Vader in zich. Wie heeft God meer lief dan Jezus Christus? God is één. Hij is eenzaam. Hij is drie-enig. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie en toch één. Ondoorgrondelijk. Niet te begrijpen. Augustinus noemde de Heilige Geest de kust van de Vader aan de Zoon. Zo is God. Kunt u het dan niet begrijpen? Hoewel God van zijn enige geboren Zoon houdt? Als u kinderen hebt en als u er maar één hebt, begrijpt u het een beetje. Wat zitten wij er vaak over in? Dat we ons kind wel eens zouden kunnen verliezen. Als we een kind naar het graf moesten brengen, dan is het ons verdriet niet te peilen. Hoe komen we daar ooit overheen? Maar hoe deed God? Hij gaf zijn allerliefste, zijn enig geboren kind, het beste dat hij had. En waarom deed God dat? Omdat het ons niet anders, omdat het niet anders kon en omdat het niet met minder kon. God gaf zijn enig geboren kind, schrijft Johannes. Hij heeft hem gegeven. De bedoeling van het woordje geven kan het niet zijn dat God ons zijn kind in handen gaf en dat het dan verder aan onze willekeur overliet om met hem te handelen naar eigen believen. Bijvoorbeeld, zie maar wat jij mee doet. Maar meer kan ik er niet voor jullie er ook niet doen? Nee, geen willekeur zo. Zo niet, maar als een uitgestoken hand. God gaf hem als het lam dat de zonde de wereld wegnam. Hij gaf hem als de hemels manna uit de hemel neerdaalde, omdat de mens daarvan zou eten voor eeuwig leven zou hebben. Hij gaf hem als het licht der wereld, als de goede herder, als de opstanding in het leven, als een graankorrel die in de aarde valt en sterft, als de ware wijnstok en zoals mijn Heere en mijn God. Kort samengevat, hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat we zouden leven door hem. God gaf zijn Zoon. Hij heeft hem overgegeven in de dood van het kruis, tot verzoening van een goddeloze wereld met God. Als u de achtergrond van Jezus' komst naar de wereld goed in het oog wil houden, zie hem dan als de uitdrukking van Gods eeuwige zondaarsliefde. God had de wereld lief, zo lief dat hij zijn Zoon zond. Achter Jezus Christus gaat deze eeuwige liefde van God schuil. Ik hoop dat u het zo mag opmerken en mag beleven. Een groter geschenk is er immers niet. Alleen het evangelie met haar gift van het eeuwige leven is geschikt voor de gehele wereld. De onuitsprekelijke gave van Gods Zoon, wiens bloed reinigt van alle zonden. Maar nu hebt u zeker nog een vraag. U zou kunnen vragen of u dat nu werkelijk nodig was. Is dat de enige weg? Het offer van Gods Zoon om een wereld verloren in schuld te redden? Het antwoord kunt u vinden in de tekst. Als God zijn Zoon voor zichzelf had gehouden, zouden u en ik er voor eeuwig verloren zijn geweest. En denkt u dat eens in? Wat het is om eeuwig verloren te zijn, naar ziel en lichaam in de hel. Niemand van ons moet dit uit zijn gedachten bannen. Wel, en elk van u moet inleven hoe diep rampzalig u bent als u voor de tijd onder Gods toorn bent. Luisteren we nu naar de Psalm 30 en daarvan het derde en het achtste vers.

Wat God deed, namelijk het zenden van zijn zoon, is dus even noodzakelijk voor u om gered te worden. Zo noodzakelijk dat Johannes moet schrijven: die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. De gave van Gods enige geboren kind heeft een doelstelling, omdat een ieder die gelooft. Ik kom terug bij het begin. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En voor wie geldt dat? Kijk in het spiegeltje. Dat geldt dus voor u. Dus voor mij. Dus God heeft mij lief. Want de wereld, daar ben ik. En al zo lief heeft God mij gehad. En is dat zo? Pas op dat u de tekst niet gaat halveren. Houd niet halverwege op. Zeg niet: het is wel verkeerd met de wereld en met mij. Maar God maakt het immers vroeg of laat en iedereen wel weer goed. Wat baat het u als u op het punt bent om te verdrinken, wanneer daar slechts op verre afstand van uw redder aan de oever staat, die bereid is u te helpen? Dat is hem daar, als u hem daar ziet staan, dat kan voor u iets moedgevends zijn. Maar u bent pas gered als de afstand tussen de redder en u wordt overbrugd door een reddingslijn. De tekst spreekt ook van zo'n redder. Niet ver van u. Vlakbij u is het woord dat wij u verkondigen. Maar de tekst spreekt ook over een reddingslijn. Het geloof. U vindt dat misschien al te simpel? Laat ik het uitleggen. Zonder het moeilijk te maken. Ik herinner u aan wat ik u vroeg. Kan u het begrijpen? Dat God de wereld die hij zelf schiep bemint? Ja? Maar de Bijbel zegt intussen wel dat er niemand is die goed doet. Ook niet één, volgens Romeinen 3. Nu kan ik het begrijpen dat God de wereld die tegen hem opstond wilde vasthouden. Kan ik het begrijpen dat God daarvoor het liefste wat hij had wilde loslaten? Nee, onbegrijpelijk wonder toch. Luister nog een ogenblik. Er zijn die stellig mensen die het niet geloven kunnen, dat er nog iemand in de wereld is die van hen houdt. Zij voelen zich in steek gelaten. Wellicht door hun eigen man of vrouw. Zij hebben een negatief zelfbeeld, omdat zij teleurgesteld zijn in iedereen en alles. Er zijn hier wellicht ook mensen die het niet meer durven te geloven dat God van hen houdt. In hun kinderjaren ging het nog wel. Maar er is intussen zoveel passeerd dat zij ondergedoken in de wereld met alle opstand tegen God en met alle ondankbaarheid, hoogmoed, zelfoverschatting, bandeloosheid, norm en zedeloosheid. Ik zeg toch niet te veel? Ken u zelf. En nu staat die tekst van Johannes 3, vers 16 echt in de Bijbel als een uitnodiging aan u en jou en aan mijn adres om het te geloven, dat het met de liefde nog niet gedaan is in de wereld. Het geloof waar onze tekst van spreekt is een geloof waarin het om God en zijn eer te doen is. Daar voert heel het evangelie naar Johannes een vurig pleidooi voor. En dat geloof levert wat op. Wie gelooft heeft het eeuwige leven. Dat is wat? Nicodemus ontving Jezus onderricht in de nacht waarin hij tot hem kwam. Heeft hij het zich laten zeggen? God weet het van hem. God weet het ook van u en van mij. Luisteraars, dit was de meditatie voor vanmorgen. Ik hoop dat u erdoor gezegend mag worden en de kracht van de Heer mag ontvangen om ook dit te geloven. Wat een bijzondere tekst, dat God de wereld lief had, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. En dan luisteren we nu tot slot naar een vaste rots van mijn behoud. Ik wil u groeten, ook mede namens Gert van den Berg, die de opname van morgen verzorgde. Dank u wel.

0: Twee krimpen erbaar.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 10:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambositia. Noteer het dus op de kalender.

Info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 13 september verzorgd door de hervormde gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: Radio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, van 7 tot en met 19 september wordt de Haastigse brug behouden in de nachtelijke uren afgesloten. En dan afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting is vanaf 's avonds 8 uur tot en met 6 uur in de ochtend. De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van leuningen aan beide zijden van de brug, het aanbrengen van de vaste beleiding en diverse laatste afrondende klussen. Van 7 tot en met 19 september in de nachtelijke uren, en juist doordat de werkzaamheden in de nacht zijn, is de overlast voor het doorgaande verkeer beperkt.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel was verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpen.

Een hele goede morgen. Dit is het laatste stukje van de morgen. Weer lekker zondag, alweer tijd voor een aflevering van DNA. Het rijtje wordt geopend door de Dire Straits.

Ja, ja, een hele uitgebreide zeg maar bijdrage van de Dire Straits. Meer dan 8 minuten. Maar ja, het is eigenlijk meer een project, hè. Dat Why Worry en zo. We hoorden het hier bij RTV Krimpen de Waads. Mooi zo. Bastiaan Ragas.

Sebastian Ragas dus met zijn dromen, maar verder. Nou, ik mag toch hopen dat je één keer toch wel voor een behoorlijk dagdeel lekker wakker bent, toch? Ja, ik dacht het wel. Goed, do you miss me too? Is de vraag van de van Songspots Official.

Ja, een situatie uit het dagelijks leven van Songspot. Werd keurig netjes op muziek gezet en zo. We hoorden het, dat is mooi, helemaal mooi. Iemand kwam zijn oude vriend tegen. En dat is ook weer het helemaal waard om dat op muziek te zetten. En Pieter, hoe heet hij nog meer? Baumgartner, jawel. Die zingt erover. Old Friends.

Ja, die old friends. Pieter Baumgartner op RTV Krimpenerwaard. Hier zijn de Flying Pickets. Een oudje. Heel bekend. Only You.

Ja, mooi voorbeeld van hoe het ook kan. A cappella. Gewoon lekker zingen. Zonder gitaar, zonder drumstel, zonder alles eigenlijk. Alleen een paar microfoons die dus beschikbaar zijn. En dan maar lekker bij elkaar. Lekker het nummertje Only You vertolken. Prachtig toch? Hier is Red Blues, oftewel Rock Blues 57. En Don't Be Sad If I Leave.

vol passie. Heel erg vol passie. Don't be sad if I leave. Ja, ja, zeker. Whitney Houston. Ja, komt ook wel eens een keertje in dit programma voor. Ook vandaag. It's One Moment in Time.

Ja, ja, One Moment in Time. Absoluut. Goh. Whitney Houston was dat. We gaan eerst eens even wat anders doen. En dat is het nu volgende. Want ja, we hebben ook nog zoiets als stilte. Ja, zeker weten. Het wordt bezongen in My Silence. Dus ik ben benieuwd. Hier is Sterling Knox.

Hey, heel apart. Meneer Knox was dat, zien we RTV. En ja, in de silence en zo. Wij gaan eens even kijken naar het noordelijk halfrond. En dan komen we terecht in Scandinavië. Misschien wel bij Hannes Altman. En Hannes Altman heeft ook een hele mooie stem. En die laten wij eens even horen als onderdeel van DNA.

Ja, ja. Closer now with you. De vraag kan dan gesteld worden, wat is tegenwoordig dichtbij? Hè? En dat was Hannes Altman uit, ja, uit Noorwegen volgens mij. Of was dat Zweden? Eén van de twee in ieder geval. We hebben hier Lobo. Ja, Lobo. Van, u weet wel, vroeger, Me and You en het Dog Named Boo. Hij heeft weer zin gekregen om weer te gaan zingen. En dat doet hij dan ook hier.

Lobo was vergezeld van Billy Arts. En samen hadden zij het over J45. Mooi. We gaan terug in de tijd en we doen dat met Chicago.

Hier gaat dus duidelijk iets niet goed. We zullen kijken of we dat kunnen herstellen. En opnieuw weer kunnen beginnen met Your My Inspiration. Ja hoor, dat zal best wel lukken.

Ja, Chicago werd vreed verstoord door de artiest die we nu tot besluit van deze uitzending laten horen. En dat was Nick. Ja, inderdaad, Nick Cave. We zijn erdoor, mensen. Wij stoppen er strakjes mee. De uurwissel is aanstaande. En volgende week is er weer eentje. Doei!

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 12 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpener Waard.

0: regio-info.
1: Een bericht van de Haagse Kring. Dag luisteraars, de Haagse Kring die houdt op zaterdag 12 en zondag 13 september... haar jaarlijkse kunstexpositie, ook weer ditmaal gehouden in de hervormde kerk van Haastrecht. 9 professionele beeldend kunstenaars tonen dan hun recente werken. U bent van harte welkom op zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 11:30 tot 5.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is nu op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Regio-info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Kaasrollen in Haastrecht. Dag luisteraars, op het Concordiaplein in Haastrecht wordt op zaterdag 12 september weer de jaarlijkse proeverij gehouden. De bezoekers kunnen dan weer genieten van smakelijke gerechtjes en de heerlijkste wijnen. Er is weer live muziek en natuurlijk het Nederlands kampioenschap kaasrollen. Bent van harte welkom, het evenement begint 's middags om 5 uur. En zoals te doen gebruikelijk, de toegang is gratis.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, van 7 tot en met 19 september wordt de Haastigse brug behouden in de nachtelijke uren afgesloten. En dan afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting is vanaf 's avonds 8 uur tot en met 6 uur in de ochtend. De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van leuningen aan beide zijden van de brug, het aanbrengen van de vaste beleiding en diverse laatste afrondende klussen. Van 7 tot en met 19 september in de nachtelijke uren, en juist doordat de werkzaamheden in de nacht zijn, is de overlast voor het doorgaande verkeer beperkt.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: info.
1: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire hondenplons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

0: regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpende Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpende Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpende Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urbaard.
5: Zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpen Urbaard, een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: het was niet helemaal zwart. Dat zou je kunnen zeggen. Er was natuurlijk wel plaats voor een vorm van angst. Want ik denk van ja, maar wat is het? Gaat het goed komen? Maar er is iets geweest toen. En je kunt het God noemen, of het al, of de bron, of het universum. Er is iets geweest wat ik toen heel sterk voelde om me heen. Wat me geruststelde.
1: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos reiskostuum komt.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze snel.

0: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Moment, waarvoor we iedere zondagavond tussen 10 en middernacht een gast uitnodigen. Afgewisseld met goede muziek die je niet zo vaak hoort, luisteren we dan naar zijn of haar verhaal over het meest memorabele moment uit hun leven. En uiteraard wat eraan vooraf ging of nakwam. Vanavond hebben we een gast van beneden de grote rivieren, Marlon van den Dungen. Marlon, welkom.
1: Dankjewel, René.
0: Marlon, jij hebt in de 42 jaar dat jij op deze aarde rondloopt al heel wat memorabele momenten meegemaakt. Maar er is één moment dat je niet snel zal vergeten. Daar komen we straks op. We hebben tenslotte 2 uur de tijd. We begonnen dit programma met Raymond van het Groenewoud. En die beleed zijn liefde voor muziek. Marlon, ook jij bent muzikaal actief. Ook daarover straks meer. Laten we bij het begin beginnen. Wie was je vader? Wie was je moeder? En laten we vooral je opa niet vergeten.
1: Ik ben geboren in een dorpje, Ammerzoden. Net over de Maas. En ik ben daar geboren op 12 april 1981... boven de cafetaria die Ans en Reggie hadden. Dus Ans is mijn moeder en Reggie is mijn vader. Ik heb natuurlijk ook nog een opa. En ik kan over mijn moeder wat kort vertellen. Ze komt uit een boerengezin van 14 kinderen. Mijn vader, dat is nog wel een lange verhaal... die is een zoon van een Nederlandse man en een Indische vrouw. Dat is mijn oma. Die is vanuit Indonesië met de boot naar de Tweede Wereldoorlog hier gekomen. En die heeft het niet altijd makkelijk gehad. Ze heeft ook in een jappenkamp gezeten.
0: Die had een rugzakje.
1: Ja, daar liet ze nooit veel van merken.
0: Wilde ze waarschijnlijk ook niet over praten.
1: Nee, is een beetje Indische cultuur. Hou het maar binnen.
0: Ja.
1: Mijn opa, die is op zijn 17e, toen hij in Berlikum woonde, op zoek gegaan naar werk in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij is daar terechtgekomen uiteindelijk bij het Duitse leger, bij de Waffen-SS. Is zelfs officier geworden, dus een Waffen-SS-officier. Maar ten tijde dat hij heeft gevochten, vooral aan het front in Rusland, was hij niet bewust van de genocide die plaatsvond. Dus de vervolging op Joden en Zigeuners en
0: anderen. Jabes niet gewoest, zei ze toen, hè?
1: Ja, die is natuurlijk opgepakt met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben hem dus vastgezet, in Nederland ook. En toen is hij vrijgelaten. Toen heeft hij heel lang in de mijnen moeten werken in Limburg, in de buurt van Sittard. Ook als straf, dat heeft hij lang gedaan, in Sittard. Mijn vader is ook geboren als oudste jongen van uiteindelijk 4 kinderen. Toen is mijn opa met mijn oma en mijn vader verhuisd naar Berlikum. Maar mijn vader die had dus een bruine huidskleur. Hij was licht getint. En hij was de zoon van een foute Nederlander. Dus hij heeft het in Berlikum vrij moeilijk gehad.
0: Je vader?
1: Ja. Wat ik heb meegekregen is dat hij echt van zich af heeft moeten slaan. Gewoon elke dag. Dus ja, dat vormt je dan. En vervolgens heeft mijn opa, toen mijn vader 14 was, heeft hij hem meegenomen in de auto naar Den Helder gereden en heeft gezegd tegen mijn vader van: God, zie je die boot daar? Ja, daar ga je op. Dus mijn vader is als 14-jarige jongetje op de zeevaart gezet voor 4 jaar lang. Is daar natuurlijk wel gigantisch door gevormd.
0: Ja.
1: Dat is in een notendop mijn achtergrond wat betreft ouders en grootouders.

0: Wholehearted was dat van de Amerikaanse hardrockband Extreme. Met een aardige woordspeling in de songtitel. Want we praten met Marlon van den Dungen over zijn jeugd, waaruit hij straks het meest memorabele moment zal beschrijven, dat bepalend zal zijn voor de rest van zijn leven. Marlon, voor de laatste plaat vertelde u ons iets over je familie. Stuk voor stuk bijzondere mensen, vooral je vader en moeder. Wat was je vader voor een man?
1: Mijn vader?
0: Ja.
1: Uiterst charmant. Kon heerlijk koken, was ook chef-kok. Heel heerlijk gevoel voor humor. Intelligent, warm, sterk. Maar hij had ook mindere kanten. Ik denk dat het ook mede komt doordat hij zo gevormd is door zijn jeugd. Hij kon ook wel heftig zijn. Altijd de underdog-rol aangenomen. Ook omdat hij dan in Berlicum als jongetje gepest werd en dan op de scheepvaart is beland. Heeft hij het niet makkelijk gehad in het leven. Ja, moet ik dat zeggen, dat was zijn stuk pijn.
0: Ja. En je moeder, het huwelijk tussen je ouders, was dat een goed huwelijk? Hadden die...
1: Ja, naarmate je ouder wordt, krijg je heel veel van je ouders mee. Hè? Je gaat ook vragen, hoe was het toen mama, hoe was het toen papa en waarom hebben jullie dat en dat gedaan?
0: Ja.
1: Regie en Ans, die hielden houden, zo zie ik dat, houden nog steeds zielsveel van elkaar.
0: Ans en Regie, dat zijn je ouders. Je vader leeft nog?
1: Nee, mijn vader is overleden, 18 jaar geleden, boven een restaurant wat we hebben gehad in Gewande, restaurant De Blauwe Sluis.
0: Het Langs de Maas was dat, hè?
1: Ja, een heel leuk restaurant. En wij woonden daarboven. En ik was bezig in de keuken met de mise en place. En mijn moeder, Ans, komt naar beneden toe met tranen in de ogen. Zegt, papa is volgens mij dood. Ik zeg, ja, nou, dat zal wel niet. Hè. Dat lijkt me een beetje heel stug op een zondagochtend.
0: Ja.
1: Ik zeg maar, ik loop naar boven toe. Ik de trap op. Ik loop de slaapkamer in. En daar ligt mijn vader. Met zijn hand uit het bed. En ik zie en voel en weet, ja, dat... Die is er niet meer. Maar je loopt dus toch even naar hem toe. En ik pakte zijn pols vast. Het was koud. Ja, ijskoud. En dat was een heel heftig moment. Het kwartje viel niet. Ik wist dat mijn vader dood was. Maar wat het daadwerkelijk was, het verlies van je vader, ik voelde hem niet.
0: Even op dat gevoel terug over je vader. Want je zegt, je had een goede band met je vader. Maar ja. Je noemde ook net even, er waren ook wel minder plezante dingen aan hem.
1: Ja. Hij kon ook heel agressief zijn en heel heftig. Verbaal agressief, maar ook fysiek agressief.
0: Heb je daar nog herinneringen aan?
1: Ja, ik was een jaar of 6 dat ik getuige was van een ruzie tussen Ans en Reggie. En die hebben dus ruzie gekregen met een vorm van huiselijk geweld. Dus mijn vader, die begon mijn moeder te slaan. En ik was daar getuige van. Ik ben toen de tuin ingerend, want Ans die schreeuwde, Marlon, ga hulp roepen. En het enige wat ik me kan herinneren is dat ik een tijdje in die tuin heb gestaan in het donker, in de kou. En dan houdt alles op eigenlijk,
0: ja.
1: Wat betreft herinnering.
0: Heftig, voor iemand van 6?
1: Ja.
0: Is het nog goed gekomen tussen jou dus? Of?
1: Nee. Kort daarna zijn ze uit elkaar gegaan. En ik weet nog goed dat mijn vader met 2 vuilniszakken met kleding door de sneeuw vanuit de achterdeur, door de tuin, langs het steegje achter bij ons wegliep. Van ons ouderlijk huis. Als kind weet ik nog dat ik het niet snapte. Want papa houdt van mama en mama houdt van papa. En waarom moet papa nu weg met 2 vuilniszakken?

0: That's No Way to Say Goodbye was dat van Leonard Cohen. Het kwam van zijn eerste album Songs of Leonard Cohen, dat uitkwam in 1967. Dat was 14 jaar voordat Marlon van den Dungen werd geboren, mijn gast van vanavond in Het Moment. Marlon vertelde zo even hoe zijn ouders besloten om uit elkaar te gaan toen hij 6 jaar oud was. Wat weet je daar nog van, Marlon?
1: Ik kon dat toen niet snappen.
0: Nee.
1: Ze zijn zo'n 1,5 jaar uit elkaar geweest en mijn vader had een andere vriendin en mijn moeder een andere vriend. En dan was het vaak dat ik bij papa, bij Reggie, dingen over mama hoorde die ik dan tegen mama vertelde. Dus ik krijg een pingpongspel, waar je als kind tussen zit.
0: Ja.
1: En dat was niet leuk. Maar ze zijn vrij snel dus bij elkaar gekomen. En,
0: opnieuw?
1: Ja, na 1,5 jaar. Niet officieel hertrouwd, maar wel weer bij elkaar. En ze hielden toch gewoon van elkaar.
0: Wat heeft dat nou voor invloed gehad op jouw leven? Je was nog vrij jong en opeens valt de bodem uit je bestaan, denk ik.
1: Ja, je staat dan heel snel op eigen benen. Dan word je als 6-jarig jongetje wel snel zelfstandig, een beetje hard. En je leert op eigen benen staan en je eigen boontjes te doppen. Dus je slaat wel een heel stuk over van je ontwikkeling in je jeugd op die manier.
0: Je wordt weerbaar.
1: En naar mijn inzien ontwikkel je je gewoon scheef. Maar ik wil daar wel bij vermelden dat tegenover de heftigheid in mijn leven, die nog steeds gaande is, ben ik ook iemand die echt wel heel veel cadeautjes op zijn pad heeft gekregen en ook echt wel hele mooie dingen heeft meegemaakt in het leven.
0: Zoals?
1: Ons gezin ging altijd uit eten. We gingen 2 keer per jaar vakantie. We gingen vaak naar musea's, naar de bioscoop. Feestjes en feestdagen waren tot in de puntjes verzorgd. Hoogtepunt vakantie naar Marokko. Met mijn tante en mijn Marokkaanse oom. Ik had een bos van dik 2 hectare in Berlicum. Bij het opvanghuis Berlicum, waar we dan verbleven in het weekend en in de feestdagen. In een 2 staakervens die aan elkaar waren gemaakt. Moet je nagaan dat je dus een kind bent met een heel bos voor jezelf. Met een brommetje en een crossfiets en een zijspan en bunkers kon bouwen en hutten. Ik ben in het leven zwaar goed gecompenseerd tegen de minder leuke dingen die ik heb meegemaakt. Daar staan gigantisch veel leuke dingen tegenover.
0: Het kan verkeren dus en de liefde heeft veel.

0: Somerville was dat. In de jaren 80 de Schotse zanger van de groep Bronski Beat. To love somebody. Het valt niet mee om van iemand te houden. Het is al even lastig om mensen van je te laten houden. Daarover gesproken, Marlon, je nam ons mee naar de eerste jaren uit je jeugd, die nogal roerig was. En je vertelde nog iets over het overlijden van je vader. We gaan even terug naar het moment dat je een jaar of zes was. En toen moest je naar school. Keek je daar naar uit? En hoe pakte dat uit?
1: Ik ben begonnen als een jongetje met leerachterstand. Ik was slecht in rekenen en schrijven. En dat werd ook gezien door leraren en zo. En toen ben ik ook rond mijn zesde bij het Triacht terechtgekomen. En toen heb ik een half jaar elke week een uur therapie gehad met een mevrouw. Kijken van, god, wat is er aan de hand met Marlon? Hij heeft geen aansluiting met vriendjes. En neemt niet deel aan balspelen in de pauze en doet alles in zijn eentje. En hij komt eigenlijk niet goed mee. Nou, na een half jaar therapie werd duidelijk dat ik gewoon een leuk, creatief, intelligent jong was.
0: Maar
1: er moest iets zijn natuurlijk. Ja. En die therapie is gestopt en ergens in die tijd is vrij snel door een schoolarts geconstateerd dat ik gewoon behoorlijk weinig zag. Oftewel visueel gehandicapt was.
0: Ja. En dan valt het niet mee om lessen te volgen natuurlijk.
1: Nee, dat verklaart een hele hoop, ja.
0: En wat is er toen mee gebeurd? Ik bedoel, dat hadden ze ontdekt en toen?
1: Ja, ten eerste ga je naar een oogarts. Ja. En, die helpt je met een bril. En toen zijn we uiteindelijk doorverwezen naar Stichting Theofaan in Graven. Dat is een stichting voor blinde en slechtziende kinderen. En toen is er even te sprake geweest dat ik dan daar op het terrein naar school zou gaan. En in het weekend naar huis. Maar Ans en Reggie zeiden, nee, we willen dat Marlon lekker in Den Bosch op de school blijft bij ons in de wijk. Dus ik kreeg heel veel hulpmiddelen om mee te kunnen komen in de klas met ambulante begeleiding erbij.
0: Ja.
1: En heel veel advies naar de leraren toe om het best mogelijk met mij om te gaan.
0: Ja. En toen lukte het beter? Had je toen betere schoolresultaten?
1: Ja, ik bloeide op, ontplooide me heel snel, ging me sneller ontwikkelen. En ik weet niet of ik die sprong mag maken. Uiteindelijk in groep 8 een VWO-advies gekregen met een hele mooie CITO-score.
0: Kijk aan.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel heel triomfantelijk. Als je dan een aantal jaren als kindje op school werd gezien als toch wel een apart jong met een leerachterstand. Dat je dan weet te ontwikkelen als het enige jongetje in de klas die dan naar het VWO mag.

0: Wicked Game was dat, van de Amerikaanse singer-songwriter en acteur Chris Isaak. Een mooi stukje Americana dat staat op het album Heart-Shaped World, dat hij in 1989 uitbracht. Wicked Game zou pas 3 jaar later een hit worden. En dat was te danken aan het feit dat David Lynch het liedje zou gebruiken in zijn film Wild at Heart. De videoclip van Wicked Game zou nogal wat stof doen opwaaien, omdat topmodel Helena Christensen er topless in te zien zou zijn. En over stof opwaaien gesproken, dat gebeurde ook nogal eens in het leven van Marlon van den Dungen, mijn gast van vanavond. Zijn lagere schoolperiode verliep aanvankelijk nogal moeizaam. Maar toen eenmaal bleek dat dit te wijten was aan slecht zicht, was dat probleem tenminste overwonnen. Hij zou op die basisschool ook waardevolle contacten opdoen, zoals dat met zijn klasgenoot Vincent en meester Hans, die hem in aanraking zouden brengen met muziek. Marlon, vertel.
1: Ik had niet zo heel veel vriendjes, maar de vriendjes die ik had, dat waren toch wel hele fijne jeugdvrienden die iedereen kent. Je hebt er een paar altijd. Nee, Vincent was een heerlijk joch bij mij in de klas. Een klein mannetje met blond haar. Ik volg hem nu nog op Facebook. Hij doet het heel mooi in de muziek. En hij speelde toen piano. En ik ook. En dan mochten wij vanaf groep 6 geregeld samen met kerstmis, met de kerstmarkt op school, of met andere dingen, mochten wij even op de piano spelen voor de klas of voor de school. En dat is mijn eerste aanraking met muziek en muziek maken bij anderen, voor anderen. En meester Hans, die heb ik leren kennen in groep 7, die speelde gitaar. En die speelde altijd dan, met name volgens mij op de vrijdag. Ja, als dan het ten einde was van de week en we hadden nog wat uurtjes over. Dan speelde hij liedjes voor ons in de klas.
0: Wat betekende muziek voor jou? Dat ontdekte je toen natuurlijk eigenlijk. Maar wat voor invloed had u? Had je daar steun aan? Kon je daar...
1: Ja. Ja, nee, ik ben door Hans en Reggie meegenomen in een hele mooie beïnvloeding van de muziek. Als jong jongetje luisterde ik dus al naar de Stones, Gigi Gale, Eric Clapton, The Doors, Enya, Clannad, Chris Rea, Robert Gray. Ik vind dat ik een hele rijke muzikale jeugd heb meegekregen van mijn ouders. En dus ik kwam er al vrij vroeg achter dat muziek tekend is voor ervaringen, gevoelens en... En het markeren van dingen in je leven. Mooie dingen, minder mooie dingen. Dus vrij jong al had ik toch wel de bewustwording van... Nou, voor mij althans is muziek een levensbehoefte.
0: Een inspiratiebron misschien ook? Uitlaatklep?
1: Ja, zeker. Ja.

0: Driver's Seat was dat van Sniff and the Tears. Een Engelse band uit Londen in de jaren 70. Het liedje zou 13 jaar na de release pas een hit worden in Nederland. En dat was te danken aan het feit dat het in 1991 door Pioneer in een tv-commercial zou worden gebruikt. Marlon, mijn gast van vanavond. Had jij aan het eind van je basisschooltijd nou het idee, ik zit ook weer aan het sturen, of viel dat eigenlijk wel tegen?
1: Ja. Ik was sowieso visueel gehandicapt,
0: ja.
1: Maar ik ben blind geraakt op mijn 10e. Dat ging heel snel, het was op een woensdag. En ik wil rond 1 uur of 9 naar de wc en ik merk, ik kan het allemaal niet meer zo goed vinden. Wat klasgenootjes die zagen dat en die deden lacherig. En toen moesten we denk ik rond 10:30 met meester Hans, was dat, in groep 7 dus, met de hele klas naar de gymzaal lopen. En ik zag eigenlijk niks meer. Dus ik heb dat verteld tegen meneer Hans. En bij de gymzaal heeft hij gezegd, nou, ga maar op het bankje zitten. En toen is mijn vader gebeld, die heeft me opgehaald. Thuis meteen gebeld met UMC, Universitair Medisch Centrum in Utrecht, waar ik toen onder controle stond. En toen konden we natuurlijk meteen komen in Utrecht. En hebben we daar gebleven tot diep in de avond. En toen werd duidelijk dat ik opgenomen moest worden op afdeling Panda. Een kinderafdeling van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
0: Je zag helemaal niks meer toen?
1: Nee. Het was niet helemaal zwart, zoals veel mensen zouden denken. Maar ik zag alleen een lichttinten.
0: Beangstigend,
1: ja.
0: Denk ik.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Er was natuurlijk wel plaats voor een vorm van angst. Want ik denk van ja, maar wat is het? Gaat het goed komen?
0: Ja.
1: Maar er is iets geweest toen. En je kunt het God noemen, of het al, of de bron, of het universum. Er is iets geweest wat ik toen heel sterk voelde om me heen. Wat me geruststelde. Oké, er is iets aan de hand, is niet leuk. En je gaat een heftige periode tegemoet. Maar er was iets wat mij omhelst. En ik krijg dat heel moeilijk uitgelegd aan veel mensen. Omdat ik altijd zeg van God, ik ben blind geweest. Maar dat was de fijnste periode in mijn leven, zeg ik nu nog. Ja, ik weet niet.
0: Was het omdat je in een omgeving terecht kwam waar je geborgen voelde misschien?
1: Ja, ik kwam dus uit een situatie waarin ik hard heb moeten knokken in het gezin dan. En op school.
0: Ja.
1: En dan kom je dus terecht op een afdeling met allemaal kinderen die ook iets mankeren. Dus dat bindt als een tierenlier.
0: Mm-hmm.
1: De verpleegkundigen zijn hartstikke lief. Daar hoef je niks, want je bent ziek. Dus je ligt in een bed en je krijgt elke dag onderzoeken van artsen. En je hebt een creatieve ochtend met een creatieve therapeute. Je krijgt kaartjes, je krijgt aandacht. Je bent even, moet ik dat voorzichtig zeggen, je bent even bijzonder.
0: Ja.
1: Want je bent immers iemand, een jongetje wat blind is.
0: Je voelt je gezien.
1: Ik voelde me gezien en gehoord en ik mocht er zijn. Ja.
0: Ja.
1: Ik vond het echt een hele fijne en een heerlijke ervaring.
0: Ja.
1: Ja, voor de buitenwereld wellicht dat je kunt zeggen van, nou, Marlon die zal dan de end of the line hebben bereikt. Het was ook zo. Alleen heeft het dus veel met me gedaan dat ik het niet zo zie als het end of the line, maar misschien de beginning of the line. Voor de rest van mijn leven.

0: Dat waren de Traveling Wilburys. Een soort hobbyband van een handvol grote artiesten uit de late jaren 80, begin jaren 90. Woorden Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne, Roy Orbison en studiodrummer Jim Keltner. In de korte tijd dat dit gezelschap heeft bestaan zijn er heel wat hits verschenen van de twee albums die ze in totaal hebben uitgebracht. En dit was er één van, The End of the Line. Zo moet het hebben gevoeld toen Marlon van Dungen, mijn gast van vanavond, op 10-jarige leeftijd werd getroffen door een acute blindheid. Dat was in 1991 en de oplettende luisteraar zal hebben opgemerkt dat het merendeel van de muziek die we vanavond laten horen ook in dat jaar is verschenen. Die blindheid was voor Marlon het moment wat voor hem memorabel is. En toch zou hij in die periode nog wel wat lichtpuntjes zien.
1: Er valt een stuk zintuig weg, je visus. En wat er bij mij heel snel gebeurde is dat ik ging overschakelen op andere zintuigen. Dus horen, voelen, lichamelijk, maar ook dingen aanvoelen. En wat er eigenlijk is gebeurd in die periode is dat ik heel snel erachter kwam dat ik ook een sterk ontwikkelde intuïtie had waar ik heel erg op kon bouwen. Dus dat was mijn nieuwe kompas op de afdeling en later ook in mijn leven. Dat ik achterkwam, god, er is best wel veel interactie tussen mensen en je kunt dingen ook heel erg aanvoelen. Dus er zijn daar best wel bijzondere dingen gebeurd in die periode.
0: Je had een extra kijk op het leven gekregen.
1: Ja.
0: Op een andere manier, met andere zintuigen, maar daardoor niet minder waardevol.
1: Nee, je raakt op zo'n jonge leeftijd krijg je hele mooie inzichten. Zoals dat er nog steeds hecht ik meer waarde aan dat wat ik niet zie en minder waarde aan dat wat ik wel zie. Ik bouw veel meer op mijn gevoel, mijn onderbuikgevoel, dan wat mijn ogen waarnemen. Want het is slechts een stukje visus. En wat ik voel is veel diepgaander, breder, verder en zuiverder dan wat ik kan waarnemen met mijn ogen. En dat is dan een inzicht wat je meekrijgt op jonge leeftijd. Alsmede dat ik op jonge leeftijd voelde, er is iets groters wat mij draagt en wat mij geruststelt, ondanks dat het niet leuk is om blind te zijn. Dus ik heb in die periode heel veel dingen meegekregen die ik later mee heb genomen in de rest van mijn leven.
0: Ik wou nog even terug naar de muziek waar we het net over hadden, hè, toen met meester Hans.
1: Ja.
0: In de tijd dat jij, ik geloof dat het in de tijd was dat jij blind werd, ben je ook heel veel muziek gaan luisteren.
1: Ja.
0: En een van de muzieken, vertelde je mij, die jou toen erg aansprak, was Wilde Bloemen van Frank Boeien.
1: Ja. Ja, mijn moeder komt de afdeling op met een cadeautje en een kaartje. En Hans vertelt, het is rood pakpapier en pak het maar uit. Dus ik heb het uitgepakt en zegt, het is een cd van Frank Boeien en het heet Wilde Bloemen. En ik denk bij mezelf, dat is leuk, maar wat moet ik met een cd van Frank Boeien? Ik weet wie het is, maar ik heb er niks mee. Dus ik baalde als een kind. Ik denk, god, mijn allereerste cd, dat was toen net aan het uitkomen in 1991, krijg ik een cd van Frank Boeien. Ik denk, dat is leuk. Maar goed, in die tijd hadden we niet de mogelijkheid om een cd-speler op de afdeling te krijgen. Dus Hans, die heeft heel snel die cd overgezet op een cassettebandje. En toen ik in het ziekenhuis kwam te liggen in de eerste week, heb ik een rode My First Sony gekregen, een Walkman. Dus ik kon die cd van Frank luisteren via de Walkman. En ik weet nog dat ik in het begin zoiets had van, maar wat moet ik met die man, met zijn muziek? Het is totaal iets anders dan wat ik gewend ben. Maar ik heb die 5 weken lang dus zijn cd eigenlijk gewoon grijs gedraaid. En die liedjes die zijn zich zo gaan imprenten in mijn wezen, die hebben zo'n afdruk achtergelaten dat die hele cd mij nog enorm kan beroeren.
0: Ja.
1: En daarmee is ook mijn liefde ontstaan voor de muziek van Frank Boeien. Want ik heb eigenlijk in de loop van mijn leven zowat al zijn platen gekocht of cd's die hij uitbracht. Ik heb hem ook 4 keer live gezien.
0: Hij schrijft hele verhalende teksten, hè?
1: Ik vind het een geniale creatieve ziel.

0: Wilde Bloemen was dat van het gelijknamige album van Frank Boeien, dat uitkwam in 1991. En dat was het jaar dat Marlon van den Dungen, mijn gast van vanavond, zou worden getroffen door een acute blindheid die maar liefst 5 weken zou aanhouden. Voor hem een memorabel moment in zijn leven. En daar draait het om in dit programma dat u iedere zondagavond van 10 tot middernacht kunt beluisteren bij RTW Krimpenerwaard. Het moment. Marlon, het einde van dit eerste uur komt in zicht. En we praten na het nieuws en de reclame graag verder over wat er met jou gebeurde na jouw memorabele moment in 1991. Want je was toen pas 10 jaar, inmiddels ben je al in de 40. En in de tijd daartussen zou er in jouw leven nog heel wat voorvallen. Maar daarover straks. Op een zeker moment, na je blindheid, kon je weer naar school. Je vertelde ons eerder dat je de basisschool zou verlaten met een VWO-advies. Nou, geen geringe prestatie voor iemand die deze school ooit was begonnen met een flinke leerachterstand. De kaarten waren dus gekeerd. Jij had het stuur van je leven weer in handen, om het zo maar eens te zeggen.
1: Ja, ik stond volledig aan het stuur van een heel mooi groot schip. Samen met mijn vader. Veel vaders zullen dat misschien herkennen. Je oudste zoon, die gaat het maken. Hè? Kijk, mijn vader heeft, ondanks dat hij echt een hele intelligente man was, nooit de kans gehad om goed te studeren. Dus je voelt hem aankomen, hè? De underdog positie die hij altijd heeft gehad, nooit de kansen gehad om echt te gaan leren. Dat gat in zijn leven, in zijn wezen, zo zie ik dat nu, moest ik gaan opvullen. Ik werd aangenomen op gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinter. Heel hoog aangeschreven in Nederland. Het was een hele elitaire school. En ik en mijn vader hadden een plan. Ik mocht naar Bernrode. Daar was hij dus al heel content mee. En als ik dat af had gemaakt, dan zou ik rechten gaan studeren. En dan zou ik even als advocaat het werkveld in kunnen gaan. Om vervolgens officier van justitie te worden. Dat was een plan van hem en mij.
0: Ambitieus?
1: Ja. En ik stond daar volledig achter. Mm-hmm. Dus ik ben met vol goede moed en met heel veel vertrouwen naar gymnasium Bernrode gegaan. Eigenlijk met mijn vader mee, want het was ons ding. Ja, dat was iets van ons tweeën. Maar het heeft niet lang geduurd helaas.
0: Hoe kwam dat?
1: Ja, ik kom uit een bos, uit een normale wijk, maar voor Bernrodianen, zo noemden ze zichzelf, dus mijn medeklasgenoten en medescholieren. Ja, die hadden het idee, de indruk dus, dat ik uit een achterstandwijk kwam of een achterbuurt.
0: Kortom, je werd niet echt aangenomen in de groep, zeg maar.
1: Nee, gezien het sociale aspect, dus dat je gewoon geen aansluiting vindt, dat knaagt aan je. Dus in jaar 2 ben ik, denk na een half jaar, met de cijfers gigantisch omlaag gegaan. En uiteindelijk ben ik blijven zitten. En ik mocht dus 2 overdoen. Ik denk, nou, dat ga ik niet doen. Ik ga wel naar de HAVO in een bos. En dan maak ik vrienden en dan komt mijn leven wel goed.

0: Kind of Change was dat van de Scorpions. Over in het jeugdige leven van Marlon van den Dungen, mijn gast van vanavond, ook verandering in aantocht was, dat horen we straks na het nieuws en de reclame in het tweede uur van Het Moment.
1: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
3: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in een eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
0: Zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard, een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: light, like roses missed the dew. I Remember Everything was dat, van het album Primetime. Dat is opgedragen aan de muziek van de Amerikaanse singer-songwriter John Prine. Die is hier in Nederland alleen bij de liefhebbers bekend. In Amerika is die een ware legende. Je iets kunnen herinneren, daar draait het om in dit programma, waarin we gasten uitnodigen voor het delen van het meest memorabele moment in hun leven. En vanavond is dat Marlon van den Dungen. In het eerste uur, Marlon, vertelde je over je familie, je nogal onstuimige jeugd, je schooltijd, waarin je de liefde voor muziek zou ontdekken. En tenslotte iets over de 5 weken durende blindheid die jou zou treffen toen je pas 10 jaar oud was. Marlon, voor de luisteraars die nu net hebben ingeschakeld, wat was dat nou precies met die blindheid?
1: Het is nog steeds onduidelijk wat er precies aan de hand was. Maar ik werd behandeld met prednison. Dat is een middel wat ook wordt gegeven als je kanker hebt.
0: Zwaar heftig.
1: Ja, ik was heel dik en opgeblazen. Maar het sloeg aan. Na 5 weken begon mijn visus terug te komen. Zodanig dat ik met ontslag mocht. En toen ben ik thuisgekomen en uiteindelijk is mijn zicht teruggekomen. Maar ik ben dan ook 4 keer geopereerd aan mijn ogen. Mm-hmm. 3 keer tussen mijn 10e en mijn 12e. En nog 1 keer op mijn 15e, meen ik.
0: Ook niet niks, hè? 3 keer geopereerd worden.
1: Nee, ja, 4 goede operaties aan mijn ogen. Ik vond het wel interessant.
0: En het hielp?
1: Ja, het hielp. Ze zijn begonnen met 2 jeugdstaar, of 2 staaroperaties, want ik had jeugdstaar.
0: Ja.
1: En ik weet nog goed dat er was een dokter Zandberg, dat is een hele jonge oogarts. En die was heel ruimdenkend. En hij zei, God, weet je, dit gaat waarschijnlijk niet heel veel uitmaken, deze operatie bij jou, maar we hebben niks te verliezen. Het is een vrij simpele ingreep, een staaroperatie. Dus we gaan het gewoon doen aan het linkeroog. Nou, dat hebben we gedaan. En toen was het resultaat dat ik een stuk beter zag. Dus wij enthousiast door naar het rechteroog, een half jaar of een jaar later. Idem dito dus een staaroperatie. Nou, dat was ook weer heel erg succesvol. Visus ging omhoog. En toen hebben ze uiteindelijk ook nog 2 horenvliestransplantaties uitgevoerd met kunstlensjes. Dat heeft nog beter uitgepakt, waardoor mijn visus nu zo goed is dat ik zelfs auto mag rijden en scooter mag rijden.
0: Kijk aan.
1: Ja, ja, dat had niemand voorzien.
0: Nee. En toen kon je dus gewoon verder met de school ook.
1: Ja, toen ging het nog beter op school.
0: Ja.
1: Toen ben ik naar de middelbare school gegaan, naar Gymnasium Bernrode. En met een kanttekening dat ik nog wel last had met het lezen van boeken. Dus ik had nog wel uitvergrote boeken. En ik had nog een kijker en een loop voor kleine letters, maar die gebruikte ik liever niet. Want ik wou zo normaal mogelijk zijn binnen de klas.
0: Maar je kon weer naar school en er kon weer van alles gebeuren. Het was tijd voor verandering.
1: Nee, ik mocht naar Gymnasium Bernrode. Top, weet je wel. Ik heb daar 2 jaar opgezeten. En het ging het eerste jaar heel goed. Ik had goede cijfers. Maar ik was de enigste jongetje uit Den Bosch. En het was een gymnasium in een dorp. Een elitaire school. Dus met veel kinderen van rijke ouders.
0: Mm-hmm.
1: En daar kwam ik dan tussen als zijn enigste jongen uit Den Bosch. En dan ook nog in hun optiek uit een achterbuurt. Dus ik werd daar niet echt opgenomen. Sterker nog, ik werd daar gewoon buitengesloten en gepest. En dat heeft zijn tol geëist in het jaar 2. Als jij sociaal niet wordt opgenomen op een school, dat knaagt aan je.
0: Ja.
1: En dat is niet goed voor je motivatie.
0: Nee.
1: Dus ik ben uiteindelijk blijven zitten. En ik heb ervoor gekozen om dus niet de 2e klas over te doen, maar om terug te keren naar Den Bosch, naar een grote school, het Jeroen Bosch College, om daar de HAVO te gaan doen.
0: Mm-hmm. Bracht dat een oplossing of ging het net zo slecht?
1: Nee, ik kwam daar terecht en het ging eigenlijk alleen maar erger en erger. Ik begon vrij snel met spijbelen en ik was enorm aan het puberen. En ik zat enorm in een alternatieve hoek. Dus de grunge ontdekte ik en de metal.
0: Had je veel vrienden?
1: Ik zat in een vriendenclub waar ik nog steeds contact mee heb. Met de meeste dan. Maar als ik heel eerlijk ben, was het niet zo'n handige vriendenclub.
0: Nee.
1: Rotzooi trappen, blowen, spijbelen, in aanraking komen met politie.
0: Foute vrienden?
1: Ja.
0: Foute sfeer in ieder geval.
1: Verkeerde keuzes maken met z'n allen.
0: Ja.
1: Ja, foute vrienden. Ik zie ze nog steeds, de meeste. En ja, was fout, dat is goed. Maar we hebben domme dingen gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment raakte je verslaafd. Dat gebeurt ook niet zomaar.
1: Nee. Op mijn 16e ben ik van school afgestuurd, want ik kwam gewoon niet. Ze hebben gezegd, ja, dit heeft geen zin. Toen ben ik nog even naar een school in Nijmegen gegaan. Leef- en werkschool Eigenwijs. Dan moet je zien als een heel klein schooltje met een krakersachtige sfeer.
0: Mm-hmm.
1: waar je zelf de lessen mocht bepalen. En waar gewoon door de week, en met name op vrijdag, ook gewoon op de banken in de woonkamer drugs werd gebruikt.
2: Nou ja.
1: Ja. En ik mocht ook op een gegeven moment naar school, of met schoolkamp, met die school. En daar heb ik mijn eerste pilletje gekregen. En dat is heel leuk, maar dat is het begin geworden van, denk ik, mijn verslaving.
2: En je eerste pilletje was ecstasy waarschijnlijk?
1: Ja, ik vermoed dat het ecstasy was. Ja. Goeie ook nog.
2: Ja, dan voel je je prima. Maar ja. Dat duurt niet zo lang, hè?
1: Nee,

0: Crazy was dat. De Britse soulzanger Seal, de man met die markante kop en een groot litteken over zijn wang, had er in 1991 een dijk van een hit mee. Ja, soms moet je een beetje gek zijn om dit bestaan ten volle te kunnen begrijpen. Als je dat al ooit doet. Een pilletje, een snuifje of nog erger kan helpen, maar het blijft tijdelijke symptoombestrijding. U luistert naar Het Moment, het wekelijks zondagavondprogramma dat van 10 tot middernacht wordt uitgezonden via RTV Krimpen en Waard. In dit programma ontvang ik elke keer een andere gast die iets vertelt over het meest memorabele moment in zijn of haar leven en uiteraard over wat daarvoor en erna zoal is gebeurd. Vanavond is mijn gast Marlon van den Dungen, die ons vertelde over zijn moment. Dat was toen hij op zijn 10e jaar tijdelijk blind zou worden. Maar het leven van de inmiddels 42-jarige Marlon kende eigenlijk heel wat memorabele momenten. Dat hoorden we al in het eerste uur van dit programma. In het tweede uur vertelt hij ons over wat er aan het eind van zijn jeugd met hem gebeurde. Hij raakte drugsverslaafd en is dat in feite nog steeds. Marlon, ga verder met je verhaal.
1: Ik ben door die ecstasypil. Ik heb een aantal spirituele ervaringen meegemaakt na die ecstasypil. Ik ben toen begonnen met mezelf te verdiepen in het spirituele.

0: gekanteld naar angstaanvallen, straatvrees, depressie. Denken dat mensen je op je gemunt hebben. En dat is het begin van mijn downfall geweest. Van heel veel jaren achter elkaar. Ja, dat ik echt diep in de psychiatrie ben beland met opnames, heftige medicatie, zelfisolatie, niet hebben van een sociaal netwerk. Ik ben op mijn zolderkamer terechtgekomen uiteindelijk.
1: Hoe oud was je toen?
0: 17.
1: Ja.
0: Ja.
1: Toen was het leven nog beginnen.
0: Ja, iedereen begint dan aan de studententijd of rond je middelbare school af. En ik ben toen eigenlijk wel diep in de psychiatrie beland. Ja, je belandt op je kamer en met medicatie, antipsychoticum. Maar met ook heel veel oxazepam, 4 keer per dag 50 milligram, dat is behoorlijk wat. Ik kwam er vrij snel achter, als je dat combineert met alcohol, bijvoorbeeld met rode wijn, dan creëer je een fijne roes waarin het allemaal enigszins oké is. Ik kan daarbij ook vermelden dat mijn ouders enige tijd hebben...
1: Gebruikten zij zelf?
0: Ze gebruikten zelf ook.
1: Ja.
0: Ja. Dus dan kom je vrij jong al in aanraking met een middel. En ook wel met een bepaalde scene.
1: Maar dat betekent ook dat je dus uit die hoek geen echte steun hoeft te verwachten. Want...
0: Nou, achteraf, ik heb veel gesprekken nog met Anse hierover. Met Reggie kan dat niet meer. Als ouders zijn, wouden ze natuurlijk het beste voor mij. Maar in die tijd, toen de tijd althans, in onze situatie... wisten hun niet wat ze met me aan moesten. Hè? Marlon die zit op zijn kamer, hij is hartstikke bang. Is onzeker, heeft psychotische belevingen, durft de straat niet op. Die jongen die heeft behoefte aan alcohol. En dat werd gewoon door mijn moeder gehaald. Hè? Want ik durfde niet naar de supermarkt.
1: Nee.
0: Anse en Reggie wisten gewoon niet wat ze met me aan moesten.

0: Eric Clapton was dat tijdens het jaarlijkse Crossroads Festival. En wat we hoorden was Cocaine, een liedje dat hij tot een hit maakte, maar wat eigenlijk een compositie is van J.J. Cale. U luistert naar Het Moment, het wekelijkse zondagavondprogramma dat wordt uitgezonden van 10 tot middernacht. De titel voor die laatste song was natuurlijk niet helemaal toevallig gekozen, want daarvoor hoorden we hoe Marlon van Dungen, mijn gast van vanavond, vertelde hoe hij al op vrij jonge leeftijd verslaafd raakte en dat eigenlijk nog steeds is. Het komt niet vaak voor dat mensen hier vrijuit over praten en we zijn er ook blij dat hij dat vanavond wel doet. Voor alle duidelijkheid, wij zijn bij RTV Krimpen en Waard tegen elke vorm van drugsverslaving, maar we hopen dat het verhaal van Marlon duidelijk maakt wat er allemaal mis kan gaan als je in dat circuit terechtkomt. En belangrijker nog, hoe kom je er weer uit?
1: Ja, kijk, vandaag de dag is de herstelondersteunende visie en empowerment is zich gelukkig goed aan het ontwikkelen in de zorg.
0: Mm-hmm. Toen
1: dat
0: niet.
1: Was toen niet. Nee. Daar had niemand iets over gehoord en wist ik veel wat dat was. Dus ik ben heel erg, door de psychiatrie toch ook wel door Ans en Reggie, zo een beetje gepamperd, al dan niet met rust gelaten op zijn kamertje. Van ja goed, je slikt die antipsychoticum en het is te doen op je kamer, dan is dat wat het is.
0: Ja, nou ja, je deed niemand kwaad.
1: Ja.
0: En daar heb ik een mooi liedje over.

0: Ain't Hurting Nobody was dat van het album Primetime. En dit draaiden we naar aanleiding van het verhaal van Marlon van den Dungen, die op het dieptepunt van zijn verslaving alleen nog maar op zijn kamertje zat en nergens heen durfde. Laat staan dat hij ergens nog naartoe wilde gaan. Ik deed niemand kwaad, zei hij zojuist, maar hemzelf werd wel kwaad aangedaan door zijn niet aflatend gebruik van verslavende middelen. Zijn ouders wisten op het laatst niet meer wat ze met hem aan moesten. Ze hadden hem op allerlei mogelijke en onmogelijke manieren ondersteund, maar uiteindelijk was de oplossing verder weg dan ooit. Toch kijkt Marlon in dankbaarheid terug op die periode, want linksom rechtsom, hij had toen nog twee ouders. En daar moest hij het mee doen.
1: Ja.
0: Het was een merkwaardige relatie die je met je ouders had. Maar ze waren er wel, en ook op de heftigste momenten. Maar op een gegeven moment gebeurde er toch iets ergs.
1: Ja, het overlijden van mijn vader. Ja, dan is hij er niet meer.
0: Ja, je vertelde daar in het eerste uur al iets over. Hoe was dat?
1: Ja, heftig. Ja. Ja.
0: Want hij betekende veel voor jou.
1: Nou, we hadden... Het contact was op zich goed, maar het had... Met terugwerkende kracht had ik veel meer er voor hem kunnen zijn. Hij had mij natuurlijk ook nodig. En hij meer voor mij. Maar ik zat aan alcohol en oxazepam. En hij was druk bezig als kok beneden in het restaurant. En dronk naar het werk nogal veel alcohol. En ik kan me nog goed herinneren in de laatste maanden voor zijn overlijden. Dat hij heel vaak tegen mij zei van God Marlon, pak even twee koffie en kom even lekker bij me zitten. Zo'n vadercontact. En ik kan me met veel pijn terughalen dat ik dat altijd af heb gehouden. Ik zei, pa, ik wil best voor je een kop koffie halen, maar ik ga naar de keuken toe. Laat mij maar gewoon met rust. Als ik nu terugblik, was hij heel erg op zoek naar binding, contact, genegenheid, liefde tussen hem en mij. En ik wou dat ook wel, maar ik kon dat niet. Het lukte toen niet.
0: Nee, het was niet dood.
1: Ja.
0: Dat moet heftig zijn geweest voor je.
1: Ja, ik ben naar de slaapkamer gelopen en ik zie mijn vader liggen in bed met het hand en arm uit het bed hangen. En ik heb zijn pols vastgepakt en ik voelde, ja, het is koud. Maar ik wist het al, hij is gewoon dood.
0: Weet je nog hoe je reageerde?
1: Ik had zoveel oxazepam op, omdat ik al door had, nou, dit wordt een heftige dag, dat ik heel apathisch op de bank zat, op een Chesterfield-bank in het restaurant, en dat de ambulancebroeders naar mij toe kwamen met de vraag, gaat het wel? Want volgens mij ben je in shock. Heb je wel in de gaten dat je vader nu dood is? Ik zeg, ja, nee, dat ik, kwartje van, ik ben me bewust daarvan, maar op gevoelsniveau kwam het niet binnen.
2: This is a song I wrote about my father, Donald Mahan Coe Jr. My daddy passed away on August the 9th, 7 years ago. It's a song about my father. Well, the old man was covered with tattoos and scars. And he got some in prison and others in bars. And the rest he got working on old junk cars in the daytime. Now they look like tombstones in our yard. And I never seen him when he wasn't tired and mean. Well, he sold used parts to make ends meet, covered with grease from his head to his feet, cussing the sweat and the Texas heat and mosquitoes. And the neighbors said we lived like hicks, but they brung their cars for my pa to fix anyhow. Well, he was veteran proud, tried and true. He fought till his heart was black and blue. And I don't know how he made it through the hard times. He bought our house on a GI Bill, but it wasn't worth all he had to kill to get it. He drank Pearl in a can, Jack Daniels Black, chewed tobacco from a mail pouch sack, and he had an old dog that was trained to attack sometimes. Well, he'd get drunk and mean as a rattlesnake, and there wasn't too much that he would take from a stranger.

0: David Allan Coe was dat met If That Ain't Country. Een liedje dat hij schreef voor zijn vader. En ja, het lijkt nogal op A Boy Named Sue van Johnny Cash. Maar ja, elke songwriter weet, beter goed gejat dan slecht geschreven. 84 is deze oude countryknakker inmiddels. And still going strong as they say. We draaien het naar aanleiding van het verhaal dat we juist hoorden van Marlon van den Dungen, mijn gast van vanavond. Het verhaal waarin hij betreurt dat hij door zijn drugsgebruik destijds niet altijd even goed in de gaten had dat zijn vader, de laatste jaren van zijn leven, wellicht heeft geprobeerd om de banden tussen vader en zoon nog wat aan te halen. Zijn vader Reggie overleed toen Marlon 26 jaar was. Inmiddels alweer een tijdje geleden. Zijn moeder Ans leeft nog steeds. En het afgelopen jaar hadden die samen een ambitieus plan.
1: Ja. Ans is in 2009 heel spontaan vanuit een bos binnen 4 maanden naar Spanje gelopen, naar Santiago de Compostela. Dat was haar manier om echt van de middelen af te komen. En ze zei altijd tegen mij: God, Marlon, ik zou hem graag een keer met jou willen gaan lopen. Maar gezien dat ik dus angstaanvallen heb en nogal onzeker kon zijn, hebben we dat heel lang uitgesteld. Totdat ik op een gegeven moment wat stabieler werd. En toen hebben we schoenen gekocht en wat andere spullen. Maar corona brak uit. Dus dan, ja, dan gaat het hele verhaal niet door. Ik geloof 1,5 jaar na de corona-uitbraak kreeg ik zelf corona, waardoor ik een herstelbewijs kreeg. En met dat herstelbewijs dus Spanje in kon. En ik gebruikte heel veel. Dus Ans zei, weet je, dan gaan we nu ons moment pakken. Sta je ervoor open? Ik zeg ja. En een week later hadden we al 2 tickets geboekt. En zijn we in Pamplona terechtgekomen. En zijn we begonnen aan de Camino met z'n tweeën.
0: En dat is een afstand van?
1: Officieel, het is eigenlijk 800 kilometer vanaf San Juan de Port. Mm-hmm. Naar Santiago. Maar wij zijn in Pamplona begonnen. Anders moesten we van Pamplona terug naar San Juan de Port. En dan die 800 lopen. Ja. Dus we hebben van de 800, 67 toch uitgelopen.
0: Ja. En dan ben je hoe lang onderweg?
1: We zijn 7 weken onderweg geweest. Je pakte hem gemiddeld binnen 4 weken. Maar Ans die werd geblesseerd aan haar voeten en ik ook. Dus daardoor is de hele reis nogal vertraagd. Hm. Maar we hebben hem wel afgetikt.
0: Hoe heb je dat ervaren? De drugs bijvoorbeeld? Gingen die mee? Of?
1: Nee, helemaal niks. Ik had alleen maar antipsychoticum en dat was het.
0: Cold turkey dan?
1: Cold turkey, ja. Maar het ging zo goed omdat je je heel de dag begeeft in de natuur. Bergen of weilanden met paadjes. En er zijn geen triggers. Behalve dan een cervezas, een biertje in een hostel of in een restaurant. Maar ik kwam daar niet in aanraking met drugs. Dus ik kwam er al heel snel achter van je hebt het helemaal niet nodig. Sterker nog, ik heb daar in die 7 weken ervaren hoe fijn het is om clean door het leven te gaan. En dat gewoon hele mooie dingen langs het pad terechtkomen. Zoals bloemetjes of een eekhoorntje of een... weet niet.
0: De kleine dingen van het leven.
1: Ja.
0: Ben je in die zin ook nog nader tot elkaar gekomen met je moeder?
1: Nou, ja, natuurlijk. Ja, dat kan niet anders. 7 weken met z'n tweeën optrekken.
0: Precies.
1: En dan vaak met z'n tweeën in een stapelbed liggen. Ik kan me herinneren dat we niet heel veel gesprekken hebben gevoerd of zo. Maar op gevoelsniveau en ja. Nee, het heeft veel met ons gedaan. Samen, maar ook individueel.

0: Walk of Life was dat van de Dire Straits. En dat naar aanleiding van de 750 kilometer lange wandeling die mijn gast van vanavond, Marlon van den Dungen, maakte met zijn moeder Ans. Marlon, voorafgaand aan dit programma heb jij voor mij een soort levensverhaal opgeschreven. Geen boek, maar je kwam toch wel aan 10 kantjes A4 dubbelzijdig bedrukt. Toen ik het allemaal gelezen had, drong zich een gedachte aan me op. Ik heb zomaar het idee dat jij in die 42 jaar dat je nu op deze aarde rondloopt, maar slecht afstand hebt kunnen doen van je kindertijd. Toen het leven nog enigszins overzichtelijk was, hoewel het bij jou soms wel tegenviel. Misschien ben jij wel een Hollandse versie van het kind met de blikken trommel uit die prachtige roman van Günter Grass, waarover in 1979, geloof ik, zo'n mooie film is gemaakt. Hoe zie je dat zelf? Voel jij je nog steeds een kind?
1: Ja. Ja.
0: En hoe beleef je dat?
1: Ik kan me nog heel snel verwonderen over dingen. Ik ben nog een groot kind, eigenlijk. Soms zelfs een enfant terrible. Ik ben de laatste periode ook niet zo heel netjes geweest naar familie en vrienden. Dat heeft te maken met mijn verslaving. Wat meebrengt dat ik een kort lontje heb. Nogal veel verbale agressie vertoon.
0: Ben je op dit moment blij met je leven?
1: Nou, ik ben blij en dankbaar dat ik er ben. Ik overzie dat er potentie is en mogelijkheid en perspectief. En dat het leven heel veel mooie dingen nog kan brengen. Maar het gaat niet al te best op dit moment. Ik zit in actieve verslaving. Ik ben in een afklikkliniek geweest 1,5 maand geleden in Meerlo. Ik ben er helaas op dag 12 vrijwillig weggegaan. Maar dat is geëscaleerd. Dus ik ben met een ambulance van Meerlo afgevoerd naar Vught. Naar een gesloten afdeling. Psychiatrische afdeling.
0: Helpt dat dan? Kom je daar dan vandaan zo van, nou, dit is tenminste weer een stuk beter? Of...
1: Ja, ik heb veel inzichten opgedaan. En ik heb ook echt wel intern werk gedaan. Maar 12 dagen is dan te weinig. Genomen over de 12 of de 6 of de 8 weken die ik daar zou verblijven. Mm-hmm. Met aansluitend een doorstroom naar een safehouse. Het is te weinig, die 12 dagen.
0: Ja.
1: Je hebt niet een goede bodem gelegd of geen goede fundering gemaakt om nu je leven weer opnieuw op te gaan bouwen. Mm. Dus ik ben momenteel bezig met een andere kliniek. Krijg ik deze week iets over te horen of uiterlijk volgende week. Dus ik ga zo goed als weer verdwijnen in een kliniek.

0: Tom Waits was dat met I Don't Wanna Grow Up. Herkenbaar voor Marlon van den Dungen, mijn gast van vanavond, want die koestert ook nog steeds het kind in zichzelf. Marlon, we hebben uitgebreid stilgestaan bij jouw moment, maar ook bij je verslavingsproblemen, dat drugsgebruik. Ik kan me voorstellen dat vooral niet-gebruikers zich zullen afvragen, ja, waarom doe je dat eigenlijk? Helpt het tegen de demonen in je hoofd of kom je eigenlijk steeds verder van huis?
1: Nee, ik ben van mening en ik zie niet heel duidelijk in dat je met wat voor middelen dan ook, je denkt stappen vooruit te zetten, wellicht twee, maar je zit altijd in een stap terug. Je wint het er nooit van de middelen. Ik ken mensen die dusdanig met hun middelengebruik omgaan dat het helpend is in je leven om creatief te worden of om extra energie te krijgen. Maar bij mij is dat niet het geval en de meeste mensen in mijn omgeving zie ik gewoon dat het eigenlijk meer stuk maakt dan dat het iets ten goede komt.
0: Even een zijsprongetje. Je noemde het de loops even, je had een relatie. Wat heeft die voor je betekend?
1: Heel veel goede dingen en ook heel veel minder goede dingen. Ik ben nog steeds gek op haar. Of tenminste, ik hou van haar. Ja. Ik zeg niet dat ik het terug wil in een relationele sfeer.
0: Hoe lang heeft de relatie geduurd?
1: 2,5 jaar.
0: Ja. Ja. Hoe heette ze?
1: Ramona.
0: Als je erop terugkijkt, is het dan, je zegt altijd belangrijk voor je geweest, maar ja. Heeft het ook wat geholpen? Heeft het je verder gebracht?
1: Ik was op het gebied van relaties, kwam ik net kijken. Ik heb 2 vriendinnen gehad voor haar. Ik heb 2,5 jaar met haar een relatie gehad, 24/7 eigenlijk. Dus zij sliep bij mij, of ik bij haar. Ze woonde bij mij om de hoek. Zij heeft van mij wel, want zij heeft kinderen ook en is gescheiden van een man. Ik zeg maar wel een beetje van toch wel jongensachtig een beetje een man weten te maken. Nemen van verantwoordelijkheid. Hoe ga je om met je angst aanvallen?
0: Ja, ja.
1: Kom uit een woonvorm waar ik nog een beetje gepamperd werd wellicht.
0: Ja.
1: En zij heeft mij toch wel laten inzien van, je kunt het ook echt wel zelf doen. Ik heb met haar heel veel gekke avonturen meegemaakt. Illegale feestjes of met de scooter ergens naartoe en dan midden in de nacht in de weg kwijtraken. We gebruikten samen ook wel heel veel middelen. Maar er zijn ook gewoon heel veel heftige dingen gebeurd. Een hele heftige relatie.
0: Ja, nou ja, heftige relaties hoeven niet de slechtste te zijn. Marlon, we begonnen dit tweede uur van Het Moment met muziek. We gaan er ook mee uit. Tot aan het nieuws en de reclame. En dat doen we dan met jouw muziek, want je speelt in een bandje.
1: We hebben nog niet echt een naam. We zijn de Will Hawkins Collectief. Dus daar komen allemaal mensen bij elkaar om muziek te maken. En dat betekent op dit moment heel veel voor me. Het zijn allemaal mensen die behoorlijk goed een instrument beheersen en echt heel muzikaal en creatief zijn, maar ook gewoon heel fijn in de omgang. En er zijn ook 3 liedjes opgenomen in de studio van Popeye. En op 1 liedje heb ik ook meegespeeld op gitaar. En daar ben ik wel heel trots op.

0: tot zover Slave of Stone, waarin Marlon van den Dungen, mijn gast van vanavond, gitaar speelt. Marlon, dank dat je bij ons was vanavond.
1: Ja.
0: Het zit erop, het tweede uur van Het Moment. Een programma waarvoor we iedere zondagavond een gast uitnodigen om te praten over het meest memorabele moment in zijn of haar leven. Wij hopen dat u met plezier heeft geluisterd. Als u wilt reageren op het programma, dan kan dat naar de redactie van RTV Krimpen en Waard, of u stuurt gewoon een mailtje naar het productiekantoor Studio West Maas, apenstaartje live.nl. Voor straks wel te rusten en als u nog moet werken, een fijne nacht. Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpen en Waard, een programma waarin René van Broekhoven...
2: RTV Krimpen en Waard. In de hele Krimpen en Waard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
3: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. In Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.
6: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.

0: Deze aflevering staat helemaal in het teken van de Paling Sound, het typische melodieuze popgeluid uit Volendam. Met meerstemmige zang, weemoedige melodieën en Engelse en Amerikaanse popinvloeden. Ik trapte passend af met Mooi Volendam van Kenyon. Een ode aan het dorp waar die hele Paling Sound geschiedenis geworteld is. In een paar minuten vang je precies dat gevoel van trots op het oude vissersdorp. Dat uitgroeide tot hitfabriek, met een eigen herkenbare sound.
1: Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt.
0: In dit eerste blok duiken we in Leftside, een Volendamse groep die in de jaren 60 en 70 deel werd van de tweede golf Paling Sound Bands. Ze kwamen voort uit eerdere beatgroepjes als de Teddy Boys en de Beat Boys, maar ontwikkelden zich tot een melodieuze popband met meerstemmige zang en een geluid dat nauw aansloot bij de succesformule uit hun eigen dorp.

Confusion in my mind, like a locomotion en Tessie laten goed horen hoe Leftside die Volendamse ingrediënten, soepele melodieën, duidelijke refreinen en harmoniezang combineerde met de toenmalige internationale popinvloeden. Je hoort een band die misschien niet zo groot werd als de Cats, maar wel een vaste plek in de Paling Sound-familie veroverde en zelfs in het buitenland succes proefde.

Met Little Spanish Sailor van Next One blijven we dicht bij huis. Want ook deze groep hoort bij de lichting Volendamse bands die het voorbeeld van de Cats volgde. Het nummer kleedt dat vertrouwde palengeluid aan met een licht exotisch sfeertje, waarmee Next One laat horen dat je binnen de palingsound prima kunt spelen met thema's en arrangementen.

Ik schuif door naar BZN. De band die na de Cats misschien wel het bekendste Volendamse exportproduct werd. Vanaf het midden van de jaren 70 groeide BZN uit tot hitmachine. Met een eigen variant op de Paling Sound, waarin toegankelijke melodieën, duetachtige zang en een vleugje romantiek centraal stonden. The Old Callahan, Just an Illusion en El Cordobés laten de formule mooi horen. Verhalende teksten, pakkende refreinen en een bijna filmische sfeer. Vaak met buitenlandse personages of locaties in de hoofdrol. In deze songs hoor je de stap van ruigere beat roots naar zeer radiovriendelijke palingpop, waarmee BZN jarenlang de Nederlandse hitlijsten kleur gaf.

Terug naar de bron, de Cats. De groep die geldt als grondlegger van de Paling Sound. Hun karakteristieke geluid ontstond in de late jaren 60 met de dramatische stem van Piet Veerman en meerstemmige achtergrondvocalen. What a Crazy Life markeerde halverwege de jaren 60 de echte doorbraak. Het was zijn eerste single op een grote label en zette de band nationaal op de kaart. Nummers als Jukebox en Be My Day bouwen voort op dat succes. Met aanstekelijke refreinen en dat herkenbare weemoedige randje dat de Cats tot iconen van de Volendamse muziek maakten.

Spex Hildebrand, de eigenzinnige singer-songwriter uit de Volendamse scene. In plaats van de gladde hitmachine-kant van de palingsound koos hij vanaf de jaren 70 nadrukkelijk voor een meer Americana en country getinte benadering, met sterke teksten en eigenzinnige arrangementen. My Favorite Game, La Villa Latino en So Long Ago tonen hoe Spex het Volendamse gevoel combineert met de internationale roots. Daarmee vertegenwoordigt hij de artistieke songwriterkant van Volendam, die laat zien dat er onder de palingsound paraplu veel meer kleuren schuilgaan dan alleen de grote hits.

Met You Are My Hero zoomen we in op de stem die BZN in de gouden jaren mede haar gezicht gaf, Annie Schilder. In haar solowerk blijft ze dicht bij die herkenbare palingsound. En zo sluit deze triple play aflevering de cirkel van de palingsound. Stuk voor stuk hebben we kunnen horen hoe een vissersdorp aan het IJsselmeer een eigen geluid creëerde dat uitgroeide tot een van de meest herkenbare hoofdstukken uit de Nederlandse popgeschiedenis.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u nog bent afgestemd op RTV Knippernoard. Om na het uurtje Triple Play van Kees aan tot 7 uur te luisteren naar muziek uit vervlogen tijden. In een nieuwe aflevering van de Vroege Zondagavondshow. Met het eerste nummer van vanavond gaan we terug naar 1967 met Brenda Holloway en You Made Me So Very Happy.

0: geluisterd naar de vroege zondagavondshow bij RTW Kippenemaart. We hebben zojuist geluisterd naar het orkest van Nelson Riddle met Heaven Can Wait.
1: The station.

van Sam Cooke met Bring It Home To Me gaan we naar de Franstalige nummer van vanavond. En dat is deze week van Jacques Brel met La Chanson des Vieux Annons.

U heeft achter de volgens geluisterd naar Brenda Lee met On the Sunny Side of the Street en het Nederlandstalige nummer van vanavond. Dat was deze week van de Sunstreams met Daar bij de Waterkant. En het was uit 1995.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

Een hele goedenavond, lieve mensen. Het is zondagavond, dus de hoogste tijd voor een momentje rust.

gaan naar het eerste gedicht van vanavond. In de stilte van de ochtend schuif ik de gordijnen opzij. De zon begroet me hartelijk. Ze maakt me meteen al blij. Nog even genieten van de stilte. Een kopje koffie buiten op een stoel. Het is niet groots en meeslepend, maar het geeft mij een geluksgevoel. Het geluk zit in de eenvoud. Meer genieten geeft je kracht. Dus ik koester die momenten. Ze zijn belangrijker dan ik dacht. Het zijn kleine, grote momenten. Er zit iets moois in iedere dag. Probeer het moois te vinden. Wees dankbaar dat je genieten mag.

Nu ik de oever weer kan zien, trekt alles veel meer open. De mist trekt op, ik zie weer paden lopen. De oever wacht geduldig, de rust die trekt me aan. Alsof hij zachtjes fluistert, het is tijd om aan wal te gaan. Hij wacht daar zonder oordeel, dat is wat ik ervaar. Het geeft een gevoel van welkom. Stap aan land, kom nu maar. Nu ik de oever weer kan zien, bijna binnen handbereik, valt alles op zijn plek. Spannend, maar prachtig tegelijk.

rood en zwart bonte koeien in een groene wei. Gele bote bloemen, de natuur maakt me blij. Dieprode klaprozen, een blauwe lucht, soms een witte wolk. Ik slaak een zucht. Witte, wollige schapen, paardenbloemen helder geel, donzige eendjes, een kleurrijk geheel, donkerpaarse distels, een verdwaalde madelief, een prachtig kleurenpalet, mijn dorp, mijn land, wat heb ik je lief.

eindeloze golven rollen aan en af op het strand. Net als de emotie in mijn hart. Stilte wil ik voelen, weer loslaten. Wat me zo kwetsbaar en onzeker maakt. Hier aan zee zal ik je schrijven. Vanuit mijn innerlijk gevoel, dat verder reikt dan gesproken woorden.

De wereld wacht op jou. Op je waardevolle woorden. Op je glimlach en gevoeligheid. Op jouw vragen en je antwoorden. Op je verhalen en ervaringen. Op je vreugde en verdriet. Op dat alles wacht de wereld. Al geloof je soms van niet. De wereld wacht op je. Ziet je niet graag stil en klein. Doe maar. Laat je zien. Door gewoon jezelf te zijn.

gaan alweer naar het laatste gedicht van vanavond. Een hangmat in een boomgaard. Een zoete bloemengeur. Een ijsklont in een glaasje. Een openstaande deur. De schaduw van een parasol. Een slipper aan een voet. Het chirpen van een krekel. Een wipneus met een sproet. Een lange, zwoele avond. Een volle picknickmand. Een briesje in de zeilen. Een kneepje zonnebrand. Een luchtbed op de golven. Een ijsje met drie smaken. Dit soort dingen zijn het die een zomer zomers maken.

Ja, lieve mensen, dat was het alweer voor vanavond. Ons gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Mooie avond. Voor straks, slaap lekker. Dag hoi.

0: P. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïense president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een goede avond, beste mensen. Hartelijk welkom bij het eerste uur van U Zij de Glorie via RTV Krimpen en Waard. Wij zijn er deze avond weer 2 uur lang tot 10 uur. Met een programma met veel geestelijke muziek, instrumentaal, koorzang, klassiek. Vanavond weer een non-stop versie. Samenstelling, techniek en presentatie door ondergetekende en ik ben Jan van der Vlist. We beginnen zoals gewoonlijk met kinderliedjes en daarna een zeer gevarieerd programma tot aan het einde van dit uur. Veel luisterplezier!

En hiermee zijn we alweer aan het einde van ons eerste uur van deze uitzending van het programma U zij de glorie. Hopelijk hebt u met plezier geluisterd en blijft u na nieuws en andere boodschappen ook het tweede uur luisteren naar dit programma. Naar het volgende uur toe hoort u nog wat instrumentaals. Matthias Havinga speelt op het orgel van de Bovenkerk te Kampen van Georg Böhm, Vater Unser in Himmelreich. Tot straks.

0: Ik krimp een uurbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

En wederom welkom bij het tweede uur van deze uitzending van U zij de glorie via RTV Krimpenerwaard. We zijn er deze avond ook dit uur nog, tot 10 uur dus. En net als in het vorige uur wordt zowel de techniek als de presentatie gedaan door mijn persoon, en ik ben Jan van der Vlist. En ook in dit tweede uur zal er non-stop muziek gedraaid worden. Weer veel bekende geestelijke liederen zullen langskomen, maar dan onaangekondigd. En bij wijze van meditatief moment vanavond ook weer een cantate van Johann Sebastian Bach. Een cantate die door Bach werd uitgevoerd op zondag 10 september 1724. Cantate een Bach werkenverzeichnis 78 met als titel Jesu, der du meine Seele. Een uitvoering van deze cantate zoals die is te vinden op YouTube van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Van de J.S. Bach Foundation wilden we laten horen. En daarbij verwijs ik nu al even naar de website van Eduard van Hengel, waar onder meer alle cantates van Johann Sebastian Bach worden toegelicht en vertalingen van de teksten in het Nederlands zijn terug te vinden. En zo ook deze Bachwerk verzeichnis 78. Aan het einde van dit uur kom ik nog even bij u terug voor een afsluiting. Veel luisterplezier toegewenst voor ook dit uur van het programma van U zij de glorie op deze zondagavond.

En dat was kantate Bach, werkenverzeichnis 78, Jesu, leer du meine Seele. Een uitvoering van deze kantate zoals die is te vinden op YouTube van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. En hiermee komen we aan het eind van ons programma. 2 uur, u zei de glorie. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week. Zondag 8 uur zijn we er weer. En dan zal Fred Lakenveld dit programma presenteren. En wat hij zelf zal samenstellen en ook de techniek verzorgt hij. Nog een goede week toegewenst en tot horens. We besluiten met een instrumentaal nummer. John Propitius op orgel met het lied Wie maar de goede God laat zorgen.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpen Award, een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: En waarom nam ik vroeger de drugs? Omdat ik heel vaak overprikkeld was. En als ik dan dat nam, dan had ik even kalm en dan kon ik dadelijk opteren.
1: Wat gebruikte je als drugs?
0: Ja, dat was cocaïne vooral.
1: Oh, dat is heftig.
0: Maar dat kon ik zelf doseren. Ik zal nooit mezelf, je zult me nooit dronken zien. Ik wil altijd controle over mezelf houden.
2: Goedenavond en welkom in Het Moment. Het vaste radioprogramma op de zondagavond waarin ik gasten ontvang die de meest memorabele momenten uit hun leven en werk met de luisteraar delen. En vanavond zijn dat er twee. Ans Lunenburg en Herman Willemsen. Zij delen het leven en in ieder geval één grote passie. Namelijk het maken van grote reizen. Maar daarover gaan we het in een tweede uitzending hebben. Dus volgende week meer daarover. In deze aflevering maken we gewoon eerst even kennis met twee markante mensen en de memorabele momenten uit hun leven en werk. Ans, ik begin maar met jou. Dames gaan voor heet dat. En bovendien hadden we jouw zoon Marlon al eerder in de uitzending. Ruim 2 jaar geleden om precies te zijn. En die heeft al heel wat over zijn jeugd en zijn ouders verteld. Reden voor ons om deze uitzending vanmiddag nog eens een keer te herhalen, zodat de luisteraar al een beetje achtergrondinformatie heeft. Ans, welkom in Het Moment.
0: Welkom, René.
2: Ans, mijn vaste startvraag is altijd: wie was je vader en wie was je moeder? Laat ik het deze keer wat breder trekken. Hoe zag jouw jeugd eruit? Jij zelf zegt erover: je komt uit een groot nest, maar je hebt al heel wat verliezen te verwerken gehad. Kun je daar in het kort wat over vertellen?
0: Ik ben het middelste van de gezin. Ik ben de 6e, 7e van de 14.
2: In dat gezin zouden nogal wat dramatische dingen gebeuren, toch? En die heb jij toch ook meegemaakt?
0: Ja, mijn zusje is overleden 4 dagen voordat ik mijn eerste verjaardag zou vieren.
2: Hoe kwam dat zo? Wat gebeurde er?
0: Zij had koorts.
2: Ja.
0: En daar is ze dus aan overleden. Dus het was best wel heftig.
2: Hoe oud was jij toen?
0: Ik was bijna een jaar.
2: Dat heb je niet bewust beleefd?
0: Nee, niet bewust. Nee. Mijn moeder was zwanger van mijn andere broer. Dus dat was wel een heftige periode. En ik denk dat ik als enigjarig meisje dat toch wel degelijk iets van mee heb moeten krijgen.
2: Dat maak je niet bewust mee. Dan moet je het hebben van de verhalen, toch, die er nou over gegaan zijn?
0: Ja, maar ik denk wel dat dingen in mijn leven daar toch wel een rol in hebben gespeeld. Sowieso dat ik haar heel vaak gemist heb. Toen ik haar eigenlijk niet heb gekend. Maar
2: nee.
0: Ik had 2 jongere zusjes, die waren altijd samen. Ik had 2 oudere zussen, die waren altijd samen. En ik had al het gevoel dat ik daar iets in miste, omdat ik alles alleen deed.
2: Ja, ja.
0: Later hoorde ik van dat mijn zusjes wel zogenaamd samen op de fiets vertrokken, maar dat ze niet echt samen alles deden.
2: Nee.
0: Dus dat is dan een misvatting.
2: Wat is een vreemd soort gemist dan? Iemand die je nooit hebt gekend en toch eigenlijk op een bepaalde manier mist.
0: Ja, dat is het. Als je...

0: Ja, een klein stukje van Aschenie, een liedje dat Gerard van Maasakkers ooit schreef voor zijn veel te vroeg overleden zusje Marijke. Ja, Gerard was vorige week nog te gast in Het Moment. Hans Lunenburg is dat vandaag. En zij vertelde zojuist over het zusje dat zij graag gehad had willen hebben, maar dat maar een heel kort stukje leven was gegund. Hans, het was niet het enige dama, hè, dat jij thuis al op jonge leeftijd zou moeten meemaken?
1: We hebben ook nog een oudere broertje die ik dus zelf nooit heb gekend. En die is verdronken in een wastuil. Dat is natuurlijk ook een heel verhaal. Ja. Hij ging met de knecht mee naar buiten toe en hij wilde terug naar mama. En toen heeft die knecht, dat was een manneke van 14, hem losgelaten. En toen mijn moeder was net bevallen, die ging richting de boerderij, richting de stal. En ziet ze dan in twee laarsjes boven de tuin uitsteken.
0: Ja.
1: Ja, dat was dus verdronken, gestikt.
0: Dat doet wel wat.
1: Dat is wel heel heftig.
0: Ja.
1: En die verhalen krijg je natuurlijk wel mee, want het was op oudjaarsdag.
0: Mm-hmm.
1: Niet dat mijn moeder daar ons mee opgezadeld heeft. Pas later, toen we ouder werden, beseften we steeds meer op oudjaarsdag. Oh, dat is de dag. Wat moet dat voor onze ouders geweest zijn?
0: Want jouw moeder moet wel een sterke vrouw geweest zijn, toch?
1: Ja, die is heel erg sterk.
0: Ja. Hoe verwerk je zoiets? Twee kinderen verliezen, ook al heb je er dan 14, maar dan toch?
1: Ja, daar heeft ze toch wel regelmatig over gesproken. Niet zozeer over ons Wim. Ze heeft zich denk ik daar misschien schuldig over gevoeld of zo.
0: Nee, maar dat heeft het wel verwerkt. Ze had natuurlijk de handen vol aan 12 resterende kinderen en een man en een boerderij en noem
1: maar
0: op.
1: Ja, maar vroeger werd daar ook niet echt over gesproken. Hè? Dat was gewoon schouders eronder en doorgaan.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja.

0: Eric Clapton was dat van het hitalbum Unplugged uit 1992. Ja, hij schreef dit liedje nadat zijn vijfjarige zoontje Connor uit het raam van de vijfde verdieping naar beneden was gevallen, doordat de werkster het raam had open laten staan. Ja, dat kan ook nog, Hans. Maar nu even terug naar jou. Na twee memorabele momenten die je op jeugdige leeftijd al moest meemaken, was het nog niet gedaan, want een nieuw drama kondigde zich alweer aan. Hoe oud was je inmiddels?
1: Ik was 9 en mijn moeder lag in het ziekenhuis en het was storm en het is Sinterklaas geweest, winterperiode. En één keer 's morgens horen we brand, naar beneden komen brand. Twee broertjes van mij en die hadden van mij afgekeken hoe ik op een, hoe noem je het zoiets, een aardappel uithollen, kaarsje erin, kerstmis.
0: Ja, ja.
1: Dus hadden die broers van mij gezien, die dachten s'morgens, oh, dat kunnen wij ook doen. Die zijn brandend kaarsje naar achter gelopen. Daar hing natuurlijk hooi en dat heeft vlam gepakt. En gelukkig waren ze zo verstandig om mijn vader te waarschuwen. Ze hadden ook weg kunnen rennen.
0: Was het nog te redden, de boerderij bedoel ik?
1: Nee. We zijn allemaal gered, wat mijn moeder natuurlijk niet wilde geloven. Wij zijn 's morgens om 1:00 of 7:00 allemaal naar het ziekenhuis gemoeten, want mijn moeder wilde ons echt allemaal zien.
0: Ja, want je moeder lag in het ziekenhuis.
1: Die lag in het ziekenhuis, ja. Maar dat vergeet je als kind ook niet.
0: Heb je daar een bewuste herinnering aan?
1: Ja,
0: dat je dan
1: zeker
0: buiten staat en de hele zaak in de fik ziet gaan?
1: Ja, zeker. We werden verzameld in de auto en vanuit het achterraam keken we en dan, oh, de dak zakt in en al zijn speelgoed is weg. Ja. Zo besef je dat als kind. En toch was het in die periode voor mij een fijne periode. Want daarna, we mochten bij een tante gaan wonen.
0: Oh ja.
1: Breng maar eens 12 kinderen.
0: Ja.
1: Onder, die zat bij vrienden, die zat bij de buren, die zat bij de tante, die waren vriendinnetje. Dus ik werd met mijn twee broers bij een tante in de straat ondergebracht. Daar heb ik hele fijne herinneringen aan, want die hadden één dochter en dat was van mijn leeftijd. Dat was mijn nichtje.
0: Ja.
1: Ja, dat was heerlijk. En op school, je kreeg aandacht en de ontzettende medeleven van de mensen. We kregen spullen, we kregen kleding, we kregen snoep. We voelden ons echt gedragen.
0: Ja.
1: Alleen later besef je natuurlijk wat
0: het
1: voor je ouders eigenlijk betekende. Ja. Niet verzekerd. En de buurt wilde geld inzamelen. Mijn vader blijkt toen te hebben gezegd van, nee, dat wil ik niet, want later heb ik hier een huis staan. Kijk dan, die Lunenburg, het huis kunnen bouwen van onze centen.
0: Het huis is wel herbouwd, hè?
1: Mijn vader heeft zelf een heel nieuw huis gebouwd.
0: Ja.
1: En dat vonden wij als kind natuurlijk ook prachtig.
0: Ja.
1: Op de steigers en mee pannen aan dragen en stenen. Ja. En daar kregen we natuurlijk een prachtig mooi huis voor terug.

0: Farm of Bethel was dat van de Nederlandse band Monkey Revolution. Ja, die komen uit Amersfoort of all places. Ik praat vanavond met Ans Lunenburg over de vele memorabele momenten in haar leven en werk. En ja, ze trakteerde ons zojuist al op drie aangrijpende voorbeelden daarvan. Ans, jouw jeugd kende een aantal heftige momenten het eerste decennium. Maar hoe ging het verder? Hoe heb je de rest van je jeugd beleefd?
1: Fijn. We hadden de ruimte, ik had mijn eigen pony, we speelden in de bossen, we hadden onze eigen fruitbomen, groentetuin. We kwamen hooguit in de winkel als we suiker nodig hadden of sinaasappels. Het was een fijne jeugd, alleen toen ik een jaar of 13, 14 begon ik al van hoe we woonden achteraf, moesten overal met de fiets naartoe en het benauwde mij. Hm. En toen ik 14 was, of 15, ik weet niet, ging ik al in een bos naar school en de stad trok mij.
0: Ja, ja.
1: Dus ik was al vrij snel, op mijn 17-jarige leeftijd was ik al de deur uit.
0: Ja, ja. Ik vergat het even te vragen. We hebben het over jouw vader en moeder nog niet zo heel gehad. Wat was jouw vader voor een man?
1: Een rustige man. Een man die zonder het vlees eigenlijk sneed.
0: Je zag hem niet zo vaak?
1: Je zag hem niet zo vaak.
0: Hij was druk?
1: Hij was gewoon altijd op het land en bij de koeien.
0: En je moeder?
1: Mijn moeder was een zorgzame vrouw.
0: Moeder zorgt, vader werkt?
1: Ja.
0: En op wie lijkt je het meest? Denk je op je moeder of je vader?
1: Ik denk dat ik best wel veel van mijn vader heb.
0: Oh ja, in welk opzicht?
1: Want die heeft toch ook veel tegenslagen gehad. En wat hem ook gebeurde, toch wel doorgaan.
0: Dat is wel een beetje de mentaliteit, hè, die je overhoudt. Uit zo'n groot gezin sowieso, maar dan met al die tegenslagen in je leven. Dan, je wordt weerbaar op jonge leeftijd, denk ik.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Het heeft me ook echt wel bij heel veel dingen geholpen. De schouders eronder aan doorgaan.
0: Ja. Als ik was op mijn 10e al het ouderlijk huis uit. Maar jij zou ook al vroeg volwassen worden. Dat zei je net op je 14e, had je het wel gezien in het dorp waar jullie woonden. Wat was er nou precies aan de hand? Waarom wilde je daar weg?
1: Ik zat wel zo in mijn woonkamer en dan was het stil. En de klok die ging tikken. En dan begon ik me heel raar te voelen, eng te voelen. Ik wilde weg.
0: De muren kwamen letterlijk op je af?
1: Ja, waar dat vandaan komt, geen idee. Want ik had genoeg te doen. Ik was altijd met sport bezig zelf.
0: Ja.
1: Hardlopen, hoogspringen.
0: Was het omdat je beknot voelde in de ruimte waarin je leefde? Of wilde je gewoon dingen beleven? Wilde je eruit?
1: Veel avontuur al.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: Ja.

0: ja, dan word je 14, 15, 16. Wat ik opmerkelijk vind, is dat je op een gegeven moment een opleiding jeugd- en kinderverzorging bent begonnen. En iemand die zelf nogal een roerige jeugd heeft beleefd, die zich dan juist op jeugdverzorging wil richten. Had je toen een bepaald idee, een bepaald plan? Of was het meer iets van, laat ik dat maar eens proberen? Zat er een gedachte achter om dat te kiezen?
1: In onze tijd wist ik niet beter of er was zorgberoepen. Ah ja. Of kantoor. Ja, dat eigenlijk veel meer.
0: Dat niet zoiets van, ik wil wat met kinderen doen of zo?
1: Nee.
0: Je moest je opleiding op een gegeven moment afbreken, hè? Dat ging niet helemaal goed. Was dat nou een memorabel moment? Waarom was dat? Waarom stopte je daarmee?
1: Ja, je bent 15, 16. Ja, veel te jong. Had ik een relatie, ik was een jongen. Dat bleef ik regelmatig, maar die werd op een gegeven moment zo agressief. Die sloeg me zonder reden eigenlijk. Maar die dronk graag. En dan zinde hem iets niet en dan werd ik van alle hoeken geslagen.
0: Toen was je oud?
1: 15.
0: Dat is wel jong, hè?
1: Ja, dat was veel te jong.
0: Voor zo'n ervaring?
1: De politie was ingeschakeld door de buurt, denk ik. En toen is mijn broer mij komen halen. En die heeft me mee naar huis genomen. En in die tijd was mijn vader ook ziek. Ik werd ook een beetje weten als papa ziek, omdat jij zo lastig bent. En ik was ook een heel lastig kind natuurlijk.
0: Ja, aan de andere kant, nu, als dat zou gebeuren, dan zouden er alle instanties opstaan. En dan zouden ze zich mee gaan bemoeien en zouden je helpen enzovoort. Dat was vroeger niet zo erg, hè?
1: Nou, die was er wel. Daar heb ik bij aangeklopt. Maar daar ben ik niet veel verder mee gekomen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Want?
1: Ik weet niet meer hoe dat toen heette. Die was er wel.
0: Jeugdzorg, neem ik aan, of zo?
1: Ja. Ik weet niet meer hoe het heet.
0: Maar je had er weinig aan in ieder geval.
1: Ja.
0: Die relatie met die, zal ik maar zeggen, die gewelddadige jongen, dat duurde niet lang, of wel?
1: Nee, dat duurde niet lang. Ik was dus thuis en ik mocht dus ook niet meer uitgaan en dit niet. Ik mocht wel met mijn broer zondags mee gaan crossen.
0: Ja.
1: Die deed zijspan. Daar had ik dan toch wel mijn vertier. Ik weet ook niet hoe lang dat heeft geduurd. Een jaar of zo. Daarna was ik weer een keer in de stad. En toen kwam ik die gozer weer tegen en die gooide bier naar mij, toen ben ik weggevlucht. Toen kwam ik Reggie, wat later dus mijn toekomstige man was.
0: Uh-huh.
1: Toen ben ik daar blijven hangen eigenlijk.
0: Maar was een hele andere man, hè?
1: Ja, dat was een hele andere man.
0: In welk opzicht?
1: En die kende ik ook, want ik was bevriend met zijn zus. Dat was mijn vriendin.
0: Maar een ander soort man ook?
1: Ja.
0: Wat maakte hem anders dan de vorige, bedoel ik? Je voelde je er veilig bij, misschien? Of,
1: ja, die kende ik.
0: Ja.
1: En vroeger was vrijheid blijheid. Hij woonde al in de stad. En er woonde een vriend van hem ook. Ik ben naar huis gegaan, zeg mam, ik ben weg.
0: Daar ben je eigenlijk ingezogen dan, hè?
1: Ja, dat was niet van, ik ga samen wonen. Nee, hij kwam me ophalen. En ze hebben ze me ook heel lang niet gezien.
0: Nee.
1: Stom.
0: Ja.
1: Begrijp niet hoe ik daarbij kom om niks van je te laten horen.
0: Een vlucht misschien, of?
1: Geen idee.
0: Nee. Holly came from Miami, FLA.

0: terecht. In een boerderijtje. En toen is hij later gaan werken in Venlo. Daar hebben we ook nog even een jaar gewoond. En toen had ik contact met zijn vader of die terug wilde komen. Want zijn vader was niet meer lekker. Hij had een opvanghuis. Uh-huh. Of wij interesse in hadden om thuis te komen en de zaak over te gaan nemen. Een opvanghuis, ongeveer 40 bewoners. En die bestaat nog steeds, hoor.
1: Toch weer die zorgtaak dan, hè?
0: Ja, toch die zorgtaak weer. Maar tijdens dat we daar woonden, waren wij in de stad. En ik ging de cursus Frans. En toen kreeg Reggie een auto-ongeluk. Waardoor die door de brandweer eruit gezaagd moest worden. Maar dat is natuurlijk ook weer een heel verhaal. Want ik wist niet wat er aan de hand was. Want ik was cursus. En hij zou me ophalen en hij was er niet. Wel zoeken. Belde naar zijn ouders. En dan kreeg ik al te horen van een van de bewoners. Dat de ouders naar het ziekenhuis waren. Toen wist ik natuurlijk al genoeg. Toen heb ik een taxi gebeld. Toen ben ik drie ziekenhuizen afgegaan. Uiteindelijk vond ik het ziekenhuis waar Reggie dus lag. En het eerste wat ik te horen kreeg, bereid je op het ergste voor van de arts. Want meneer is ernstig gewond. En we mochten nog niet meteen bij. Dat duurde pas 6 uur voor we naar hem toe mochten. En het lag op het randje op de IK.
1: Wat gaat er dan weer heen op zo'n moment?
0: Ik was net 18.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: We woonden net een jaar samen. Ja, wat gaat er door je heen?
1: Hoe verwerk je dat?
0: Dat is heel lastig en heel pijnlijk.

0: Car Crash was dat van Haley Picardy, een 19-jarige zangeres uit Los Angeles. Ongeveer net zo oud als Hans Lüneburg, mijn gast van vanavond was, toen ze haar vriend terugzag in een ziekenhuis na een ernstig verkeersongeluk. Hans, hoe ging het verder?
1: Hij heeft daar een week gelegen en daarna bijna een jaar het ziekenhuis. Heeft een jaar op zijn rug gelegen, klaplong, verlamde arm, heel veel. Ik woon in een houten huisje, daar kon ik 's winters niet wonen, want alles was bevroren. Het boterde niet zo tussen zijn vader en mij. Toen zei een vriendin van mij in Os, kom bij mij wonen. Nou, toen heb ik dat gedaan. Het waren andere tijden, elke dag op bezoek. Ik had geen vervoer meer.
0: Nee.
1: Ik kreeg een dafje van een vriend. Tufte je elke dag van Os naar Den Bosch. Maar er was nog geen ziekenhuis meer, restaurant erbij. Of voor degene die ziek was, een tv of zo, dat was er allemaal niet.
0: Nee,
1: toen werd ik mijn andere vriend een portable tv gaan kopen, zo'n kleintje zwart-wit. Maar Regen was natuurlijk een markante man, maar die was ook niet de makkelijkste.
0: Nee.
1: Maar dat is heel begrijpelijk als je een jaar lang alleen op je rug ligt.
0: Ja.
1: Dus dat was al heel heftig hoor. Ik was ooit dingen naar mijn kop gekregen als ik binnenkwam. En dat hij het moeilijk had.
0: Ja, snap
1: maar gesproken werd het toen niet.

It's so funny that we don't talk anymore. De oorspronkelijke uitvoering van het liedje was van Cliff Richard met Alan Tarney als producer. Ik maakte ooit een interview met Tarney voor het maandblad Music.

Maker herinner ik mij. Ja, deze uitvoering was van de band Cosmo, waar ik zo'n 40 jaar geleden deel van uitmaakte. Met als zanger toen nog Edward Rekers, die later bekend zou worden als leadzanger bij de band Kayak.

0: Ja, wie nu pas inschakelt, u luistert naar Het Moment. Het vaste zondagavondprogramma waarin gasten praten over de meest memorabele momenten uit hun leven en werk. En vanavond zijn dat er twee, Herman Willemsen en Ans Lunenburg. Met Herman praten we straks in het tweede deel van deze aflevering. In het afgelopen half uur hoorden we wat er zoal is voorgevallen in het leven van Ans. En daar gaan we nog een klein half uurtje mee door. Ans, er zijn de laatste pakken 30 minuten heel wat dramatische momenten gepasseerd. We waren aangekomen bij het moment dat jouw vriend Reggie na een verkeersongeluk zwaar gewond in het ziekenhuis moest worden opgenomen en daar een heel jaar moest blijven. Jij moest hem al die tijd achterna lopen en bezoeken. Reggie had het er vaak moeilijk mee. Soms vielen er harde woorden, maar uiteindelijk vielen de gesprekken stil. We don't talk anymore. Ja, Ans, wat was Reggie nou eigenlijk voor een man?
1: Een goeie.
0: Dat scheelt.
1: Ja, ik vind het even...
0: Praatte hij veel? Was er iemand met wie je kon praten of juist niet?
1: Hij kon heel goed vertellen.
0: Ja.
1: Maar over de diepte ingaan, dat besef je nu eigenlijk, hè?
0: Ja, ja.
1: Hij had ook heel veel dingen uit het verleden.
0: Een rugzakje?
1: Ja, hij had een behoorlijke rugzak.
0: Ja. En kon u erover praten? Of
1: nee, helemaal niet.
0: Nee.
1: Nee, waardoor hij graag een slok te veel...
0: Ja.
1: En vaak.
0: Hij had ook wortels in Nederlands-Indië, Indonesië toen, hè?
1: Ja.
0: Die mensen praten niet zo makkelijk.
1: Nee.
0: Die houden heel veel van zichzelf en zo.
1: Ja, maar het is vooral met het verleden van zijn vader... wat behoorlijk impact op hem heeft gehad.
0: Ja, ja.
1: Dat dragen de kinderen vanuit de oorlog ook mee.
0: Ja. Op een gegeven moment zouden jullie dan toch dat restaurant beginnen... of ga ik nog wat te snel in de tijd? Dat was daarna, neem ik aan.
1: Hij was revaliderend.
0: Ja.
1: Hij kreeg mijn rolstoel thuis na een jaar... Heeft hij ook weer bijna een jaar revalidatie. En kon hij zonder krukken lopen. En toen zag ik een advertentie in de krant van cafetaria overname. Zegt, dat gaan we doen. Ik wil hier echt niet meer blijven.
0: Maar kon dat dan? Hadden jullie het geld, de mogelijkheid om dat te doen?
1: We hadden wel iets gespaard en de vader stond toen borg.
0: Ah ja. Ja.
1: Konden we de inventaris en goodwill overnemen.
0: En dat was?
1: Cafetaria Ammerzoden.
0: Ah. Okay.
1: Dat was 21, toen begonnen we daar. En dat liep heel goed, want Rick is natuurlijk chef-kok.
0: Ja.
1: Hij maakt ontzettend veel zelf.
0: Ja.
1: En heinde en ver kwamen ze voor onze saté en de shashlik en de saus en noem maar op. En dat ging eigenlijk heel goed. Oké, na 2,5 jaar werd ik zwanger. Was eigenlijk niet de bedoeling.
0: Zo gaat dat soms, hè?
1: Maar zo gaat dat soms, zeker. En daar had Rick in het begin een beetje moeite mee. Maar ja, we zouden het op beginnen, ja. Eenmaal bij de geboorte, toen was hij wel zo trots en zo happy. En,
0: helemaal goed.
1: En ja, dat is gewoon zwanger zijn en een dag voor je bevalt sta je nog te werken. En een paar dagen na de bevalling sta je ook weer te werken.
0: Zo ging dat, hè?
1: Zo ging dat vroeger.
0: Ja.
1: Zwangerschapsverlof kennen we niet.
0: Nee.
1: En, maar het ging allemaal zo goed dat we nog een zaak openden. En nog een zaak. Eén in Bellicum en Karzenaard in Den Bosch. Het was wel heel veel. En toen raakte ik zwanger van de tweede. Dat was te veel. Dus toen ben ik na 5 jaar ben ik naar een bos gegaan. Want ik wilde rust aan mijn hoofd. 2 kinderen. En toen ben ik daar zo ook even uit elkaar geweest.
0: Maar het ging op een gegeven moment even niet meer?
1: Nee.
2: Much more. Oh, than you'll ever know.

0: Hoe lang zijn jullie uit elkaar geweest?
1: Ik denk dat we anderhalf jaar, twee jaar uit elkaar zijn geweest. En tot onze zoon plotseling blind werd. En dat was weer een reden om... Ja,
0: gemeenschappelijke zorg. Om,
1: ja.
0: Dat is jullie kind.
1: Ja.
0: En blind zijn is niet niks.
1: Nee, dat was een heftige periode. Mijn zoon heeft dat gelukkig heel anders ervaren.
0: We hebben dat vanmiddag al gehoord, hè? In het programma. Wat hij erover verteld heeft, ja.
1: Maar als ouders is dat een hele heftige periode geweest. Ja. Je gaat je vaak veel meer zorgen maken dan nodig is.
0: Ja.
1: Heb je natuurlijk nog een kind rondlopen. Daar moest ook voor gezorgd worden. Reggie was veel in het opvanghuis. 24x7. Daar hebben de mensen 24x7 zorg nodig.
0: Ja.
1: De keuken... De opvang, de pillen uitdelen, de mensen ophalen, mensen wegbrengen.
0: En wat gebeurde toen? Wat was jullie verdere plan? Wat was jullie verdere...
1: Toen heeft hij zijn broer gevraagd of hij hem af en toe kon komen helpen. Nou ja, dat is zo gezegd, zo gedaan. En die, maar op een gegeven moment werd Regis, had het gevoel dat hij van zijn plek afgeduwd werd. Toen werd onze zoon werd bekend dat hij schizofrenie had... En daar kon mijn man absoluut niet mee omgaan. Mensen verzorgen die met psychische problemen... en je eigen kind ziek worden, dat kon er bij hem niet in.
0: Nee.
1: En daarbij, mijn zoon leefde s'nachts, waren heftige perioden... en Regie begon nog harder te drinken. En dat escaleerde op de hoogheim met zijn broer... waardoor die weggestuurd werd. En verboden was om nog ooit een voet op het terrein te zetten.
0: Op zijn eigen terrein?
1: Alles stond op zijn broer zijn naam.
0: Ai.
1: Toen kwam Regie thuis te zitten, overspannen natuurlijk. En dan met een overspannen man en een zoon. Ja, dat was heftig.
0: Ja.
1: En er moest toch geld binnenkomen. Toen ben ik naar de EBI, toen ben ik daar schoon gaan maken. Daar heb ik daar 3 jaar gewerkt. Het was een hele moeilijke periode, want je vertrekt 's morgens vaak van... jeetje, hoe hoog loopt dat op? Want ik heb ze wel eens ooit uit elkaar moeten trekken.
0: Dat botert niet altijd.
1: Nee, kijk, we zijn die 3 jaar doorgekomen. En toen heeft Regie zich herpakt en toen heeft hij gezegd van... ja, ik ga... In ieder geval weer een baan zoeken. En zo gezegd is hij dan weer in een restaurant in een bos begonnen.
0: Maar toen was hij in dienst, dat is toch wat anders, hè?
1: Toen was hij in dienst.
0: Kon hij dat?
1: Dat beviel hem. Dat was er dus in zijn leven, koken en bakken en de chef.
0: Ja.
1: Maar toen kwam al gauw met 2 andere compagnons om samen de Blauwe Sluis over te gaan nemen.
0: Ja, dat was een restaurant aan de Maas, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn ze begonnen, maar... Ik kwam al snel achter dat het niet helemaal lekker liep tussen die 3. Dat gaat niet goed daar, ik ga mijn huis verkopen, want anders moet ik het dadelijk verkopen. Het liep niet helemaal lekker.
0: Nee. Zakelijk of persoonlijk?
1: Zakelijk,
0: ja.
1: Ja.
0: Het bedrijf liep niet zo goed als het moet. Nee,
1: toen heb ik het huis verkocht, toen heb ik me daarmee bemoeid. Toen zijn die 2 anderen uitgekocht en toen zijn wij samen doorgegaan. Dat ging eigenlijk heel goed. En na een paar jaar wilde mijn man dus rekenen. Toch een luxer kaart. Hij nam een kok aan en een hoger level. Ik stond er niet helemaal achter. Onze kaart was oké, die wij hadden. Maar na een half jaar, bijna een jaar, kwam hij erachter.
0: Dat was
1: geen haalbare kaart.
0: Letterlijk?
1: Nee. Dus de kaart werd omgegooid. Nou, we kregen de mensen allemaal weer. De gasten kwamen weer gezellig terug. Het liep weer heerlijk. Ja, en dan op een ochtend hoor je wakker en dan kom je erachter dat hij is overleden.
0: Oh?
1: En dan sta je dan.
0: Ja, zomaar.
1: Ja, hartstilstand.
0: Dan stort je wereld
1: dan
0: in.
1: Dan stort je wereld in. Ik was net een week van tevoren, precies een week, was ik 50 geworden. Had een mooi buffet gemaakt, een leuk feest voor me georganiseerd. En op de buffet, daar lag dus een week later opgebaard. En dan?
0: Ja, precies.
1: En dan ben je een week dicht. Er kwam nog van alles op mijn dak. Economische crisis, er werden partijen afgezet. En Regie was natuurlijk ook het gezicht van de zaak.
0: Ja.
1: Dat waren wij samen.
0: Het was geen haalbare kaart meer.
1: Nee, ik moest wel door. Want er zat wel een vaste last van behoorlijk per maand. En ik, nou, daar hier zit dus 33 jaar werk in wat ik hierin heb gestoken. Ja, dat zie je gewoon verdwijnen.
0: Ja.
1: Maar ik moest volhouden.
0: Ja.
1: En toen kwam er een koper. Hij zei, God, wat wil je doen? Wil je het niet verkopen?
0: Nogal een beslissing.
1: Ja, nogal een beslissing.
0: Ja, ja.
1: Maar ik had geen keuze. Ik moest het wel, want ik redde het gewoon niet meer.
0: Nee, nee.
1: En dan sta je op straat. Want je hebt geen woning, je woonde erboven.
0: Ja.
1: Dus je was niet alleen je man kwijt, maar ook je bedrijf kwijt. Nou, via via kwam ik er op de camping en dan mocht je 2 keer 3 maanden wonen. Op het laatst kreeg mijn zoon, die wel ingeschreven stond, een woning. Daar zijn we naartoe gegaan. Daar woonde je net een paar maanden. Toen kreeg hij een bericht van dat er speciale woningen gebouwd werden. Ik vond dat hij daarop moest reageren. Dan zou ik weer eruit gezet worden. Psychiater ingeschakeld, huisarts. Nou, uiteindelijk kreeg ik na 3 maanden bericht. Ik mocht dan toch blijven wonen. En toen kwam de rust.

0: Ja, een stukje van Finding Myself Again was dat van Non-Talkers. Een folkgroep uit Portugal. En daarvoor hoorden we nog even Tim Euro met I'm Hurt. Als na jaren van ritten in een emotionele achtbaan zou het tij voor jou keren. Tijd voor jezelf, tijd voor rust. Hoe deed je dat?
1: Schoenen kopen, wandelschoenen, rugzak en ik loop gewoon naar Spanje. Ja, als ik dan toch alles verloren ben, dan wil ik weten wat het is om nog minder te hebben.
0: Hoe beviel dat?
1: Ja, heel geweldig.
0: Was dat misschien een proces niet alleen van rust, maar ook van heling of zo?
1: Het is niet zo als je dan aankomt in Santiago na 4,5 maand. Alleluia, nee, echt niet. Want je gaat nog dieper. Maar het heeft mij versterkt in al die jaren nadien. Van oké, wat er ook gebeurt in mijn leven, dit heb ik gedaan. Dit kan niemand meer van me afpakken. Mijn bedrijf hebben ze af kunnen pakken. Alle wat ik heb verdiend, hebben ze me af kunnen pakken. Maar dit kan niemand mij ooit afpakken. En dat is mijn grootste voldoening geweest. Ja. En niet op dat moment dat ik op dat plein stond, maar in al die jaren daarna. Zo van, dit heb ik gedaan.
0: Hoe werkt het nou, zo'n tocht? 4 maanden lopen, zei je?
1: 4,5 maand.
0: 4,5 maand, dat is nogal wat. Ik bedoel...
1: Ja, ik zou het nu ook niet meer kunnen als vrouw. Hoe heb je het gedaan? Daar kan ik eigenlijk helemaal geen antwoord op geven. Die kracht krijg je gewoon. Ik ben gewoon gaan lopen. En ik had mijn eerste overnachting. En dat was in een bruidsuite. En een homo. Nou, homo was symbool voor reggae. Bruidsuite, we zouden weer opnieuw gaan trouwen. Is dit dan een soort huwelijksreis of zo? Wat ik nu met hem ga maken, maar dan visueel eigenlijk. Hè?
0: Sterke symboliek, hè?
1: Ja.

0: totale overgave. En dat is niet één keer, dat is echt heel vaak. Je moet je zo vaak overgeven, dat is heel eng. Maar het komt goed.
1: Loslaten.
0: Ja.
1: En vertrouwen, vooral denk ik ook, dat het goed komt.
0: Ja, het vertrouwen, je totale overgave moet je...
1: Dat werkte voor jou?
0: Dat werkte voor zeker.
1: En dan ben je klaar, je bent aangekomen. Hoe voelt dat?
0: Ja, hoe voelde
1: hoe
0: dat?
1: Hoe kwam je eruit? Kwam je er sterker uit? Kwam je er... Hoe moet ik dat...
0: Nee, helemaal niet.
1: Oh.
0: Het is ook verdrietig. Want ik kan het niet eens uitleggen wat een pelgrim meemaakt onderweg. Je ontmoet zoveel mensen, je trekt met ze op dagen, dan zie je ze weken niet, dan kom je weer tegen. Het is zo'n wisselwerking. En dat is heel raar. Dan kom je thuis en dan zit je in de taxi. En dan binnen 5 minuten ben je thuis. En als je loopt, 10 kilometer of 20, dan ben je een dag mee bezig. Het is een heel rare gewaarwording.

0: Hoe gaat dat dan? Ben je weer terug? Dan krijgen we een hele andere cadans. Hoe heb je dat verwerkt, die aanpassing?
1: En nog dieper dan.
0: Ah.
1: Want ik dacht, ik heb geen contact met niemand nodig, dat hoeft niet. Maar eenmaal thuis, ik kon met niemand delen wat ik ervaren had. 4,5 maand. Met wie? Nog? Dit valt niet uit te leggen, een pelgrim.
0: Nee.
1: Plus, ik moest natuurlijk aan de slag.
0: Ja.
1: Ik had nog wel een paar reservecentjes, maar dat gaat snel op, hè, als je geen inkomen hebt.
0: Nee.
1: De gemeente, die wilde dan wel mijn taxipas financieren. Ja, zo gezegd gedaan. Dan ben ik op de taxi gereden, heb ik 3 jaar gedaan.
0: Oké.
1: Tot de plotseling weer ontslag. Ook daar was weer economische crisis. De schoolkinderen, daar werd op bezuinigd. Iedereen werd ontslagen. Ik denk, ik ben er altijd. Ik zeg overal ja op. Ik vond het heerlijk om te rijden de hele dag. Daar kunnen ze mij niet mee straffen. Ik had het super naar mijn zin. Ik had een leuk clubje kinderen. Buiten de kinderroutes had ik ook ritten naar Groningen. Door heel het land. Ze konden me altijd bellen. Ik stond altijd paraat.
0: Maar ook dat hield op?
1: Ja, dat hield na 3 jaar op. En toen ben ik echt helemaal ingezakt. Toen had ik van, het lukt me niet meer.
0: Hoe oud was je toen?
1: 62.
0: Zoiets. En hoe kom je die tijd dan door?
1: Nou, dan krijg je UWV-gesprekken. Maar elke keer als ik in de groep zat, dan kon ik niet meer. Ik brak elke keer. En dan kreeg ik een coach toegewezen. En die hoorde zo'n beetje mijn verhaal. En die had gezegd, ga je maar eens even rustig aan doen.
0: Hm.
1: En die vertelde me ook, je hebt ADHD. En toen las ik dat. Ik denk, verrek. En nou begreep ik ook des te meer van mezelf, waar ik eigenlijk helemaal even tegenaan ben gelopen. Altijd je schouders onder, is prima. Maar ook heel vaak overprikkeld.
0: Ja.
1: Waardoor ik eigenlijk heel veel in mijn leven heb gedaan. En altijd als iets niet ging, kom op schouder, en er is niks mis mee natuurlijk.
0: Altijd maar door.
1: Altijd maar door.
0: Mm-hmm.
1: En nooit je eigen grenzen bewaken. Wat je natuurlijk nu misschien te vaak hoort, maar...
0: En toen je dat helemaal inzag, hè, dat ADHD misschien wel de oorzaak was, dat altijd maar door, wat gebeurde er toen en hoe lang nam dat in beslag? Dat bedenk je niet zomaar van maandag op dinsdag, neem ik aan.
1: Nee, maar dat heeft ook nog wel een paar jaar geduurd.
0: Maar je kwam er.
1: Maar nu heb ik vooral, nu heb ik een holistische aanpak op een paar jaar. En daar heb ik ontzettend veel baat bij. Ik ben anders naar dingen gaan kijken. De dingen veranderen niet, maar ik ben er anders naar gaan kijken. Ik had vroeger angsten, fobieën, overprikkeld, heel vaak overprikkeld. Ja, ik zou nog zoveel kunnen vertellen. Ik zou de diepte in kunnen gaan. Maar...

0: Wat deed die holistische benadering met jou?
1: Die heeft gezorgd dat mijn lichaam zelf aan het werk werd gezet.
0: Ah ja, op welke manier gaat dat dan?
1: Ik heb heel lang mijn kilo's niet kwijt kunnen raken. Maar ze heeft bepaalde aanraken gedaan, waardoor dat in één keer wel lukte.
0: Ja.
1: Meer rust. Ik sliep heel slecht. Nu heb ik er absoluut geen last van. De huisarts kwam al met zijn resten aanzetten en andere dingen. Maar heb ik nooit gewild. Denk ik, ik heb in mijn leven ook drugs gebruikt en dat wil ik allemaal niet meer. Daar ben ik al heel lang vanaf. En waarom nam ik vroeger de drugs? Omdat ik heel vaak overprikkeld was. En als ik dan dat nam, dan had ik even kalm en dan kon ik dagen opteren.
0: Ja.
1: Of weken zelfs. Klinkt heel stom.
0: Nee, maar
1: dat is het niet. Alcohol heb ik nooit niks om me gegeven.
0: Wat gebruikte je als drugs?
1: Ja, dat was cocaïne vooral.
0: Oh, dat is heftig.
1: Ja. Maar dat kon ik zelf doseren. Hmm. Ik zal nooit mezelf, je zult mij nooit dronken zien. Ik wil altijd controle over mezelf houden.
0: Hmm.
1: Dat is met een lijn ook. Kun je zelf een pilletje, die slik je, en dan zit je eraan vast.
0: Ja.
1: En dat heb ik natuurlijk vroeger ook. Dat is de reden. Als 14, 15-jarige kwam ik al in aanmerking met drugs, met blowen, met chillums, met trippen. Maar ik heb me altijd...
0: Je hebt dat kunnen doseren.
1: In de hand willen, ja kunnen doseren.
0: Kon je eigen grenzen stellen.
1: Ja.
0: En dat kwam je nu van pas. Ik bedoel, je wist nu dat je dat in ieder geval niet meer wilde.
1: Ja. Maar ik heb het hoofdzakelijk gebruikt, omdat in mijn leven zoveel dingen gebeurden dat ik het niet overzag. En dan kon ik de deur niet uit, maar ik had kleine kinderen. Ik had fobieën. Ik was klasse ouder in de klas gezeten, dat ik het gewoon niet aan kon. En ik zat met die kinderen te lezen en denk, oh, ik wil weg. Dus, en dan weet je, als je af en toe een lijntje, dan kreeg die rust in mijn hoofd. Want de psychiater wilde medicijnen voorschrijven, maar dat vind ik eng.
0: Ja.
1: Want daar zit je aan vast en ik heb het geprobeerd, maar dan voel ik me als een zombie. Ja, dat wil ik niet.
0: Nee.
1: Maar het moet wel door. Ik kan mijn kinderen niet achterlaten. En ik was bang dat ik opgenomen zou moeten worden. Want die ervaring had ik natuurlijk door ons eigen opvanghuis.
0: En als je bent nu 69, een heel stuk verderop. Maar die 9 jaar, zeg maar, die op je 60, dat was toch niet zo gunstig. Je bent nu een stuk verder. Maar in welk opzicht ben je nou voor jezelf een stuk verder? Wat is veranderd wezenlijk in jou, met jou?
1: Heel erg veel. Ik kan duidelijker mijn grenzen aangeven. Ik hoef natuurlijk ook niks meer. Ik ben al een paar jaar gepensioneerd. Dat natuurlijk heel veel rust geeft. Wat ik niet kan veranderen, heeft geen zin om daarmee bezig te blijven. Om daar mijn aandacht aan te houden. En als ik het los kan laten, heb ik mezelf gezien, is er

0: Traveling Wilburys waren dat met It's Alright. En daarmee raken we ook een beetje aan de conclusie van een prachtig verhaal over jouw leven en werkkans. Ja, het zou allemaal toch goed komen en dat had onder andere te maken met iemand die je zou tegenkomen en die nu naast je zit, Herman Willemsen. Ja, hoe kwam je die zo tegen?
1: Nou ja, ik heb van die datingsite en er zat al een tijdje op. En ik denk, nou, dat gaat hem niet worden. Ik denk, nou, wat kwam helemaal voorbij. Ik denk, nou, oké, laten we nog één keer proberen. En afgesproken stond hij aan de deur en hij doet de deur open. Hij keert zich om en naait eruit. Ik denk, oké, prima. Maar wat was het geval? Hij kwam terug. Hij had van, nou, ik wil eerst weten.
0: Oh ja, wat voor vlees hij in de kuip had. Ja, precies. Ja.
1: Vlees in de kuip.
0: Nou, dat had hij gezien.
1: Toen pas kwam hij met de bosbloemen terug.
0: Oh, kijk aan.
1: Ja, nou ja, dat klikte meteen. En ja, zijn we verder gegaan.
0: Ik wou net zeggen, wat is dat dan wat jullie bij elkaar brengt? Nou, dat hebben we intussen gehoord. In dit geval gewoon een datingsite, dat kan. Maar wat houdt jullie bij elkaar?
1: Wat ons bij elkaar houdt is spontaniteit, gekkigheid, de reizen.
0: Ja.
1: Wij latten.
0: Ja.
1: Dus nou, voor mij dadelijk, ik ben ouder geworden. Ik vind het ook heerlijk om op mezelf te zijn. Ik vermaak me goed. Ik heb geen andere mensen nodig om me te vermaken. Die rust heb ik ze ook zeker nodig. En hij heeft ook nog een dochter, die woont thuis. Hij rommelt nog graag. Ik heb een klein huisje.
0: En jullie hebben een gemeenschappelijke passie, hè? Dat is het reizen. Daar gaan we het overigens de volgende week over hebben. Maar
1: okay.
0: Hoe kwamen jullie erachter dat je dat allebei graag doet?
1: Hij had een camper. Nou ja, hoe leuk kan het zijn?
0: Ja.
1: Dus dat was natuurlijk ook gelijk bingo. En ik hou ook van reizen. En hotels maken me niet blij mee, hoe luxe het ook is. Dit is echt vrijheid.
0: De mensen noemen dat, of de Engelsen noemen dat travel on a shoestring. Hè? Dat is het eigenlijk gewoon met heel weinig middelen. Minimale middelen misschien zelfs.
1: Ja,
0: en dan
1: ja.
0: Toch maar gaan.
1: Ja, we hebben een autootje en dat kan. Een autootje, want Herman is heel handig, technisch.
0: De camper bedoel je nu, hè?
1: De camper, ja. Niet de Herman auto's.
0: Nee, ik wou zeggen.
1: Dus ja, nee, dat gaat heel goed.
0: Ja.
1: Dat gaat heel goed.
0: En gaat dat samen in zo'n redelijk beperkte ruimte? Want een camper is niet zo groot natuurlijk. Misschien die van jullie wel, maar...
1: Ja, de laatste keer zijn we dan een half jaar weg geweest. Meestal gaan we rond 4-5 maanden. Maar alleen de laatste week was er iets meer regen dan de bedoeling. Ja, dat is soms wel lastig hoor. Dan zeg ik van, oké. Kun je niet even wieren of zo?
0: Ik heb het nu wel gezien.
1: Ja, dan voel ik wel van, ik moet even mijn rustmoment hebben. Maar
0: goed,
1: dat gaat goed.
0: Dat geven jullie elkaar en dat gunnen jullie elkaar.
1: Ja.
0: Nou, daar gaan we het volgende week verder over hebben. Dan zit je opnieuw als gast hier in de studio. Opnieuw samen met Herman, deze keer. Die in het volgende uur van deze aflevering van Het Moment aan het woord komt. Als de klok is helaas niet van elastiek. We moeten eruit voor het nieuws en de reclame. Daarna, in het volgende uur dus, maken we kennis met jouw partner, Herman Willemsen. Ik wil je bedanken voor toch een heel eerlijk, openhartig gesprek. Je hebt het bepaald niet gemakkelijk gehad, maar belangrijk om te constateren. Je hebt je vrij weten te vechten. Respect daarvoor. En hopelijk hebben de luisteraars iets aan dit toch wel indrukwekkende verhaal gehad. Herkennen ze er misschien iets in? Je weet het maar nooit. Wij gaan er, zoals ik al zei, even tussenuit met een instrumentaaltje. Tot zo voor het vervolg van het gesprek in Het Moment met...

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: U luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is het moment met René van Broekhoven.
5: Ja, en die zegt welkom terug bij het tweede uur van deze aflevering van Het Moment. Een aflevering waarin ik deze keer 2 gasten ontvang, wat een weelde. Het vorige uur maakten we kennis met Ans Lunenburg. Een stoere Brabantse dame die al heel wat memorabele momenten in haar leven meemaakte. En daar vertelde ze ook over. Ja, die waren lang niet allemaal even plezant, maar die hebben er wel gevormd uiteindelijk. In dit uur praat ik met haar partner, haar soulmate. Ik weet niet hoe je dat ziet, Herman. Welkom in Het Moment.
6: Goeiedag.
5: Ja, meestal begin ik met wie was je vader en wie was je moeder. Maar dan heb ik bij jou het halve verhaal verteld. Want je hebt mij van wat informatie voorzien natuurlijk vooraf. Jouw vader was beroepsmilitair in Nederlands-Indië. En daar zit een verhaal achter, hè?
6: Daar zit wel een verhaal achter. Mijn vader is daar geboren. Ja, ze hadden 10 kinderen in totaal. Ja, toen kwam op een gegeven moment de oorlog. Toen is mijn vader in het concentratiekamp beland en aan de Birma-spoorlijn. En daar heeft hij 4,5 jaar gezeten.
5: Dat was onder het juk van de Jappen dan, neem ik aan?
6: Dat was onder het juk van de Jappen. En toen hij bevrijd was, ja, toen hebben ze samen met de Indonesiërs gevochten tegen de Jappen. En later is dat dan ook dat Indonesië begon met de politionele actie, dat ze dus de macht over wouden nemen, ook van de Nederlanders.
5: Nou, dat is allemaal geschiedenis die we kennen natuurlijk. Heeft jouw vader nou met jou daar ooit over gesproken?
6: Mijn vader hebben we daar wel over gesproken met ons. Niet met alle familieleden, mijn broers en zussen. Maar bij mij sprak hij daar toch regelmatig over, omdat ik best veel met mijn vader omging.
5: Wat waren dan de verhalen die nou, zeg maar, je bent nu 70. Wat herinner je daar nog van? Dat je zegt, nou, dat vond ik toch wel een verhaal.
6: Ja, het verhaal wat mij het meeste aanpakte was dat ze in het concentratiekamp zaten En dat ze dus eten moesten gaan halen, moesten ze een koe ophalen met z'n vieren, want er was feest voor de jappen. En dat hij dan, zei hij van ja, dan moesten we ruim 30, 40 kilometer lopen met zijn koe op zo'n brancard onder een wit doek, die was geslacht. En hij had dan een buideltje met rottend vlees om zijn nek hangen. En zodra de twee jappen samen gingen lopen, want die hadden zo van, ja, het duurt lang genoeg, en ze keken niet, dan wreef hij dat rottend vlees over de koe heen. Dan kwamen ze bij de chefkok, die rookt eraan, die is niet goed, begraven achter in het veld. En die werd dan 's nachts opgegraven voor de gevangenen om die te eten.
5: Je wordt wel vindingrijk, hè, onder die omstandigheden.
6: Ja, dat kan je wel zeggen.
5: Ja, ja. Heeft hij ooit verteld hoe dat ging toen de jappen kwamen? Want op een gegeven moment, hij was beroepsmilitair en de jappen die namen dat allemaal over. Heeft hij daar herinneringen aan gedeeld?
6: Ja, ook op de manier hoe het ging en dergelijke. Hoe ze dus weggehaald werden allemaal. Ook zijn zussen, zijn broers, ja, dat ze naar het kamp gingen. Mijn vader was een van de laatste. Ja, die is in begin 1940 is hij dus op transport gezet naar de Birma-spoorlijn, het concentratiekamp.
5: Ja, heeft hij over dat concentratiekamp ooit dingen verteld? Dat lijkt me toch ook wel verschrikkelijk.
6: Ja, na zijn dood ga je dingen opruimen en dan zie je een schoenenkistje met oorkondes erin. Want mijn vader had dus ook, omdat het ene kamp cholera kreeg, en hij wist dus de petroleum, dat wel een middel was tegen cholera. Dus die had petroleum gejat bij de jappen om in de soep te doen, dat iedereen soep moest eten. En iedereen ging natuurlijk zwaar over zijn nek daarvan. Mm-hmm. Maar het was wel een middel dat de meesten gered hebben in het kamp tegen de cholera.

0: De Colonel Bogey Mars was dat, beter bekend als The Bridge Over the River Kwai. In een gelijknamige film wordt dat gefloten door de dwangarbeiders als die in de verzengende hitte door de Japanners naar het werk worden gedreven. De vader van Herman Willemsen, mijn gast van vanavond in het moment, maakt het als krijgsgevangene al mee. Herman, jouw vader, ja, dat was wel een mannetjesputter, hè?
1: Ja, ja, die wist zijn man wel te staan, ook na de oorlog en zo, met die acties.
0: Want hoe ging dat? Heeft hij daar ooit over verteld? Ik bedoel, dan kom je uit zo'n vreselijk jappenkamp en dan kom je weer in de vrije wereld, zeg maar. Oké, die politionele acties waren nog even een dingetje, maar dan toch, dat waren toch heftige jaren.
1: Ja, dat waren tropenjaren voor hem en dat merkte ook wel later, want het heeft al zwaar invloed gehad op zijn gesteldheid. Een zwak hart gekregen daardoor en ook natuurlijk door het kamp. En op die manier merk je toch wel dingen van... Nou, maar hij ging maar door, hij ging maar door.
0: Wat was hij voor een vader, voor jou?
1: Voor mij was het een goede vader, maar we waren wel streng opgevoed. Militaristisch opgevoed.
0: Strak?
1: Ja, strak. Het bamboestokje stond aan tafel.
0: Ah ja.
1: Ja, als je niet wilde luisteren, kreeg je tikken.
0: Ja, duidelijkheid voor alles.
1: Duidelijkheid voor alles.
0: Ja, maar wat was het voor een man naar jou toe?
1: Een liefaardige man.
0: Toch?
1: Ja, toch wel met veel aanhalingen en aanrakingen. En,
0: dat wel?
1: Dat wel.
0: Dat is toch eigenlijk vreemd, hè? Voor een beroepsmilitair, die is, die zou je niet verwachten dat die aanrakerig zijn of zo. Of liefdevol, maar toch.
1: Ja, in de maandagochtend, dat we bij elkaar waren, was altijd zo, dan kon mijn moeder uitslapen en dan moesten wij met het hele gezin met hem gaan wandelen, 's morgens vroeg.
0: Oh ja.
1: Want dan kon mijn moeder uitslapen.
0: Ja.
1: Dus, maar dat was ook op een gegeven moment een ritueel geworden. Had mijn moeder even tijd voor de eigen.
0: Belangrijk, hè? Want jullie hadden nog wat kinderen, hè?
1: 7 kinderen in totaal.
0: Dat is een handvol. Voor mijn moeder. Die had er dan wel de hele dag de tijd voor, maar dan toch, hè?
1: Ja.
0: Jouw moeder, jouw vader en moeder zijn met de handschoen getrouwd, geloof ik. Hoe ging dat precies?
1: Mijn moeder trouwde in Nederland dan met een zwager voor de wet.
0: Ja.
1: En dat noemden ze dan met de handschoen. Dan kregen ze een witte handschoen aan. Dan was het bezegeld. En mijn vader precies hetzelfde in Indonesië. En dan waren ze met de handschoen getrouwd. Maar dan waren ze officieel eigenlijk op papier getrouwd. Mijn moeder kon dan met de boot vanuit Rotterdam, de Batavia, kon ze dan naar Indonesië varen om mijn vader te zoeken.
0: Hoe lang zijn ze dan gescheiden geweest?
1: Mijn vader is 2 keer in Nederland geweest.
0: Ja.
1: En 1 keer heeft hij haar heel kort kunnen zien. En de 2e keer heeft hij haar misgelopen, omdat hij kwam aan met het vliegtuig, moest op Schiphol blijven. En een paar uur later vloog hij dan weer terug naar Indonesië.
0: Oi.
1: Maar toen hebben ze elkaar niet kunnen treffen.
0: Bizar, hè?
1: Ja, dat is heel apart.
0: Hoe was die verhouding tussen jouw ouders, voor zover jij dat kan herinneren?
1: Goed, heel erg goed.
0: Liefdevol?
1: Liefdevol, ja.
0: Was dat ook in het gezin zo? Hadden jullie een warm gezin?
1: We hadden wel een warm gezin, behalve mijn tweelingzus had het heel zwaar en moeilijk.
0: Want?
1: Ja, die kon niet leren en dat soort dingen. En moeilijk, niet in omgang, maar ze was zwaar dyslexie, had ze. Ik ook.
0: Ja.
1: Maar ik heb me er toch al een beetje bovenop kunnen vechten. Maar bij haar, ze is ook een psychiatrische patiënt geweest.
0: Had je met die zus een goede band?
1: Ik heb met mijn zus een hele goede band.
0: Ja, daardoor of sowieso?
1: Sowieso,
0: ja.
1: Maar daardoor is het nog wel meer geworden.
0: Konden jullie praten over haar problemen?
1: Ja, ik toch wel. Maar ja, later heeft ze dus een man gekregen die veel voor haar besliste. Dus ze cijferde daar eigenlijk haarzelf helemaal voor weg. Wat ook stuk liep in de rest van de familie, waar ze geen contact nou meer mee heeft.

0: Pale Sister was dat van Ry Cooder. En dat staat op het album Bob Till You Drop, dat uitkwam in 1979. Ja, ik herinner me dat nog goed, want het was ongeveer het eerste popalbum dat digitaal werd opgenomen. En bovendien was het ook nog live in de studio gespeeld. Dat kan alleen maar met het kaliber muzikanten waarmee Cooder zich altijd omringde. Herman, van je zuster, toch nog even terug naar je vader. Lijk jij op hem? Heb je een beetje zijn genen?
1: Ja, ik heb wel dingen van zijn genen.
0: Zoals? Ja. Noem eens wat.
1: Niet de relaxedheid, want dat was hij zeker. Heel relaxed, rustig. Hij praatte dus ook thuis niet veel. Hij kon urenlang op de bank zitten. Maar de dingen voor elkaar krijgen daarin, de standvastigheid, om het toch maar te zettelen van dat moet gedaan worden, dus dat gebeurt gewoon. En vooral op werkgebied.
0: Weet je nog hoe je ouders elkaar ontmoet hebben? Want we hebben het over trouwen gehad, maar
1: met de pen. De Nederlanders die in Indonesië zaten, die schreven brieven naar willekeurige dames in Nederland.
0: Ah, zo.
1: En zo werd het pennenschrift onderhouden tussen mijn vader en mijn moeder.
0: Dus toen ze het de eerste keer voor elkaar zagen?
1: Alles elkaar nooit gezien.
0: Ja. Een soort dating site avant la lettre, hè?
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Ja. Dus, ja, zo ging dat toen. Ja. En wat was jouw moeder nou voor een vrouw?
1: Ook uit een groot gezin.
0: Ja.
1: Een Friesin.
0: Ja.
1: Uit Jouweren. Mijn opa was de eerste postbode in Jouweren. En mijn moeder was eigenlijk wel zo'n persoon die altijd aan het werk werd gezet in huis. De meesten hoefden niks te doen, maar mijn moeder moest alles doen. En dat is ook, denk ik, de enige reden eigenlijk waarom ze op een gegeven moment na de oorlog de spaarcenten heeft opgepakt en gezegd van, bekijk het allemaal maar en ik vertrek naar mijn man.
0: Hadden ze een goed huwelijk, zou je zeggen?
1: Ze hadden een heel goed huwelijk,
0: ja. Dus de dating sites Antoen, die werkte.
1: Ja, die werkte.
0: Jullie gezin zou uiteindelijk uit 7 kinderen bestaan. Jij was de ene laatste, maar je was niet alleen, hè?
1: Nee.
0: Hoe ging dat?
1: Ik heb een tweelingzus. Mijn zus is dus 10 minuten eerder geboren en ik kwam daarna. Maar ik woog maar 1 kilo, ben afgevallen naar 600 gram. Ik was niet levensvatbaar. Toen leverde ik eigenlijk al mijn eerste gevecht daarin. Ik was met een navelstreng omgeboren. Ik was veel te klein en toch iets te vroeg geboren.
0: Ja, ja.
1: Ik heb ook 3 maanden in de couveuse gelegen. Door de specialist en zijn vrouw ben ik er eigenlijk bovenop gebracht.
0: Een rare band krijg je dan, hè? Met je moeder, denk ik. Ik bedoel, dat in de eerste instantie helemaal geen band, want je zag je natuurlijk weinig. Ja, tot het glas van de couveuse, maar.
1: Ja, nou, ze hebben de eerste 3 weken mij niet gezien. Vanwege het feit dat ik niet levensvatbaar was. En in die tijd zeiden de doktoren dan, ja, kom maar niet. Want we weten helemaal niet hoe het gaat en hoe het loopt met hem. En je hebt nog een kindje waar je nou voor moet zorgen.
0: Ja.
1: Maar na de 3 weken is ze zondagsavonds het ziekenhuis ingeslopen om mij te bekijken.
0: Op eigen initiatief?
1: Op eigen initiatief.
0: Dapper?
1: Ja.
0: En wat dacht ze toen ze jou zag?
1: Ik was een heel klein lelijk aapje.

0: Boogie Man was dat van Amy Winehouse.
1: Wat zegt een aap als hij jarig is? Taart, taart, taart.
0: Ja, je had op heel jonge leeftijd, je zegt het net zelf, je eerste gevecht achter de rug. Heeft dat jou nog gevormd in de rest van je leven?
2: Ja, ik denk het wel. Mijn felheid die ik heb,
0: ja.
2: Dat is echt wel de onrust in sommige dingen. Dat ik daar dan wel toch wel misschien nog wel steeds last van heb.
0: Ja, maar die felheid merk ik nu niet zo. Dus je kunt dat toch wel doseren, kennelijk.
2: Ik kan het doseren, maar in bepaalde manieren, als ik dus in de hypo's kom of zo, kan ik al strijdvastig worden.
0: Ja. Van de confrontatie, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja. Hey, en hoe was jouw schooltijd? Was jij een braaf kind of een deugd niet? Laat me raden.
2: Ik was wel een braaf kind.
0: Oh, toch?
2: Ja. Want mijn moeder ook en dergelijke. Ze konden vragen. Oh, ik loop wel even naar de winkel. Of ik doe dit wel of zo.
0: Ja.
2: En ik was ook wel leergierig. Maar omdat ik dus toch wel hyper was. En dyslexie. Zat ik op de eerste Herman Broerenschool. De eerste LOM-school van Nederland.
0: Ja.
2: Die was het geopend in Berg op Zoom. En daar ben ik toen naartoe gegaan.
0: Hoe beviel dat als kind?
2: Geweldig.
0: Oh ja, want?
2: De directeur van de school was een verwend persoon die de Delta-werken heel erg interessant vond. Over dat soort onderwerpen kregen wij ook heel veel les.
0: In de breedte, zeg maar.
2: In de breedte, ja.
0: En die aandacht die je kreeg, dat was misschien wel goed. Want je kwam met een heel groot gezin en dan moet je vechten, hè, voor de aandacht.
2: Ja, mijn jongste broer kreeg meer aandacht dan ik.
0: Ja.
2: En dat vertaalde zich wel.
0: Met knokpartijen of dat niet?
2: Ook wel.
0: Oké. Wat ging je naar die basisschool doen en waarom?
2: Mijn broer die zat op de LTS,
0: ja.
2: Elektro.
0: Oh ja.
2: Dus dan was het zo van, nou, dan ga jij ook maar naar de LTS, elektro.
0: En je kon ook nog werktuig bouwen bijvoorbeeld, maar dat deed je niet.
2: Dat heb ik later erbij gedaan, omdat ik dat toch wel interessant vond. Ik heb wel de C-stroom destijds op de LTS gedaan.
0: Dat moet je even uitleggen, denk ik, aan zonder.
2: De C-stroom was hetzelfde als de MAVO vroeger. Dus dat was meer theoretisch en met een stukje praktijk. Later ben ik dan naar de MTS gegaan, elektro.
0: Ja. En had je een beeld van wat je wilde na die school? Ik bedoel, kon je niet van schelen? Dacht je,
2: dat komt wel goed. En ik vond sport toch wel belangrijk. Maar dat ging dus de andere kant op.
0: En sport, dat was natuurlijk wel een dingetje, hè?
2: Ja.
0: Want dan kon je je energie kwijt.
2: Daar kon ik heel veel energie.
0: Wat heb je allemaal gedaan?
2: Ik ben begonnen met judo. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Totdat er op school een voorval gebeurde. Ik dan een zoetie mee deed bij een jongetje in de klas. En over...
0: Kun je even uitleggen wat dat is precies?
2: Dat is zeg maar de voet in de buik zetten en over je hem heen werpen. En die ging dus over een lage muur heen.
0: Oei.
2: En die viel met zijn rug op een steen. Nou, politie, ziekenwagen erbij. En,
0: daar word je niet populair van, hè?
2: Nee, want dan word je ook gerooieerd voor het leven.
0: Ja.
2: Op de judobond.
0: Was dat niet gewoon een reflex? Viel die jou aan of zo? Of weet ik het?
2: Nou, er was wel eentje die altijd iedereen aan het pesten was.
0: Ah, vandaar.
2: Ja.
0: Dus het moest een keer gebeuren gewoon.
2: Moest gewoon een keer gebeuren.
0: Ja.
2: Maar toen begonnen we maar aan atletiek, hè. Dus hardlopen.
0: Je kon het zeggen, dan moet je rennen.
2: Daar kon ik ook heel veel energie in kwijt.
0: Werkte dat dan? Ik bedoel, dat je...
2: Ja, ik kon uren lopen zonder... dan kon ik mijn gedachten, dan hoef ik nergens aan te denken. En dan alleen maar aan te lopen. I'm walking down the street. Like a lucky room. Of you, I ain't hurting nobody, I ain't hurting no one, I ain't hurting nobody.

0: Ja, lopen als remedie tegen overtollige energie en verontrustende gedachten in je hoofd. Ain't Hurting Nobody was dat van het album Primetime, dat ik een paar jaar geleden maakte. Herman, jij bent geboren en getogen in Bergen-op-Zoom. Daar zou je op een zeker moment barkeeper worden en je zou een opmerkelijk iemand ontmoeten. De meester van de thermische lans, waarmee hij bijna elke kluis wist te kraken. Hij was een stukje ouder dan ik, maar hij zou een keer doodgaan, notabene op mijn verjaardag. Maar dat terzijde. Ook zijn ouders woonden in Nederlands-Indië. Ze zaten allebei ook in het leger. Nogal wat parallellen met jouw leven dus, maar hoe kruisten jullie paden elkaar nou precies?
1: Ik kwam hem tegen omdat ik op een gegeven moment op mijn eigen woonde, op een kamertje. En twee deuren verder was een bordeel van hem. En daar viel 's nachts de stroom uit. Er zei er iemand van, hey, maar hiernaast woont een elektricien.
0: Ah ja.
1: Dus ik werd om 3:00 s'nachts uit mijn bed gehaald. Ja. Dan kan je dat repareren. Toen heb ik een andere zekering in de meterkast gezet. Een gemeentezekering.
0: Ja.
1: Maar ik had ook dus de zegeltangen om het goed te doen.
0: Mm-hmm.
1: En op die manier kwamen we met elkaar in contact. Op een gegeven moment kwam ik er steeds meer. Werd ik steeds meer uitgenodigd. Ook op feesten en andere bordelen in Nederland.
0: Jullie hadden een klik?
1: Ja, we hadden wel een klik. Het was een hele relaxed persoon. Hij zei ook altijd van, je blijft van iedereen af. Als je iemand kwaad wil doen, dan krijg je met mij te maken. Want hij was wel heel sociaal, dat wel.
0: En ook tegen geweld, hè?
1: Ja, hij was zwaar tegen geweld.
0: Even voor de luisteraars die wat jonger zijn. AGM was dus de meeste kraker, hè?
1: Ja.
0: Maar ik lees dan ook overal, ik heb een beetje ingelezen, dat het was eigenlijk een best een charmante man.
1: Het was een mooie, charmante man.
0: Ja.
1: Lief, zacht. En dus toch voor iedereen die onder zijn hoede had, was het gewoon een hele, hele lieve man. Ook als hij dus een kraak zette. Nou, daar gingen nooit wapens mee. Dat had hij niet nodig.
0: En hoe lang ben je met hem omgegaan?
1: Toch 3,5 jaar, bijna 4 jaar.
2: Waarom ben je je eerste kraak gaan plegen? Je had geloof ik een spuiterij of lasserij of zoiets.
3: Ja, ik heb het dus verschillende malen geprobeerd, maar het ging dus niet. Ik werd er dus dan uitgezet door de...

0: dat hebben?
1: Dat kon ik wel hebben. Ja. Speed niet.
0: Nee, dat is gemeen.
1: Maar als ik een lijntje speed op had, dan wilde ik na een half uurtje graag naar mijn bed. Want dan was ik bek af. Toen ik op mijn eigen woonde, had ik dus ook in mijn achtertuintje en in mijn voortuin. Want ik woonde op een bovenverdieping. Ja, stond dan helemaal vol met wietplantjes.

0: Op een zeker moment in 1987 kwam je in Eindhoven terecht. Hoe kwam dat nou zo?
1: Door mijn broer. Omdat ik mijn oudste broer, die woonde al in Eindhoven. Die was leraar in Helderpanningen op een scholengemeenschap. En die had op een gegeven moment zo van, kom lekker naar Eindhoven wonen. Stap uit dat wereldje.
0: Nou, dat had hij wel in de gaten, wat er allemaal.
1: Die had dat zeker in de gaten.
0: Ja, ja. Hoe lag dat thuis? Want die keken daar toch ook wel mee naartoe, of dat niet? Ja, vader, die moeder?
1: Nou, die wisten dat eigenlijk niet. Dat kon ik wel goed verbergen.
0: Ah, ja.
1: Maar ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment op de bovenwoning een chillum zat te roken. Hm. En dat hij toevallig net met groenten van zijn groentetuintje binnenkwam zetten met twee tassen groenten. En van, oh, pas op jongen, want dat is wel sterk, hè?
0: Ja, ja, dat wist hij dan wel.
1: Dat wist hij dan wel.
0: Dat was een wilde tijd die begon toch in Eindhoven toen? Wat was er wild aan?
1: Een jaar nadat ik in de werktuigbouwkunde had gewerkt, ben ik in Café Centraal gaan werken op de markt. Oh, ja. Daar heb ik 1,5 jaar als barkeeper rondgelopen. En toen ben ik gaan werken in Café de Bakkerij op het Stramezijnd. En dat was wel de beruchtste kroeg van Brabant waar gebloot werd. Het mooie was ook dat daar een grote zaal achter was. Dat er elke zondag optredens waren, 's middags.
0: Oh ja, daar komt er ook een rol dan, hè?
1: Dan komt er ook een rol, ja.
0: Dat valt me op, je bent aardig in de horeca terechtgekomen. Hoe kwam dat nou zo?
1: Ja, en ik vond dat wel fijn. Gewoon tussen de mensen bedienen. Dat ging me goed af.
0: Wat trok je eraan?
1: De verhalen, de gezelligheid.
0: Ja.
1: Onder de mensen zijn.
0: Wat herinner je uit die horecatijd? Nou, zijn daar nou nog memorabele herinneringen? Dat je zegt, nou, dat was toch wel een mooi verhaal wat ik heb meegemaakt. Of juist niet, dat kan ook natuurlijk.
1: Ja, vooral de ruzies tussen Feyenoord en Ajax op het straat. Om zo.
0: Oh, ja.
1: Het liep dan behoorlijk uit de hand.
0: Ja.
1: Die conflict heb ik dan ook wel meegemaakt.
0: Ja, vechtpartijen en zo.
1: Vechtpartijen ook wel, ja.
0: Vroeger zat ik in een band en dan in de stad viel het wel mee, maar soms ging je de provincie in. En dan stonden we op het podium en dan zag je de stoel in de lucht gaan en wist je wat er ging gebeuren.
1: Ja.
0: En dan liepen we altijd aspirintjes aan de bar.
1: Ja.
0: Ja, heftig was dat.
2: Zit ik aan de mensen kijken, jongen? Mietje? Heb ik iets van je aan soms? Hè? Kom dan ook maar eens mee naar buiten, jongen. Hè? Nou, een tandje stuffen. Een paar weken pap eten. Hè? Lijkt homofiel. En dan zie je er 30 uit. Heb je al te HAVO gezeten of iets? Hè? Meneer de professor. En jij kijkt nou natuurlijk een beetje op meneer, omdat ik alleen maar LTS zwakstroom heb gedaan. Hè? Hij denkt van, ik ken allemaal moeilijke woorden en die kent hij niet. Hè? Dat denk jij. Denk jij dat ik geen moeilijke woorden ken? Hè? Moet jij eens opletten, jongen. Moeilijke woorden. Let op. Zonsverduistering. Chipolata pudding. Aluminium. Meta de Vries. Ja, stel je mooi te kijken met mijn havendiploma, hè? Zal ik ze maar zeggen. Eindhoven, dat is de mooiste stad van de wereld. Dat meen ik. En ik zeg altijd, als je Eindhoven niet kan waarderen, dan kun je het leven niet waarderen. Mensen denken vaak dat Eindhoven dat een stom boerengat is. En dat wij daar jaren achterlopen. Nou, daar klopt dus helemaal niks van. Integendeel. Ik hoorde dat ABBA nou hier heel populair is. Kennen wij in Eindhoven zeker 5, 6 jaar.

0: Eindhoven, zou ook de rust in je leven terugkeren, hè?
1: Ja, ik ben getrouwd met Karen. En toen we bij elkaar kwamen, was haar zoon 7 jaar. Zij had een zoon van 7 jaar. Dus zijn we getrouwd, zijn we samen gewonen.
0: Ja.
1: En dat heeft, de relatie heeft 7 jaar geduurd. Haar zoon hebben we nog steeds een band mee, als vader-zoon relatie.
0: Ja.
1: Toen heb ik een vrouw ontmoet die vrij snel zwanger raakte.
0: Kijk, want die actieve mannen, hè, die doen dat dan.
1: En toen is mijn dochter geboren.
0: Ja, maar ik zat net aan die naam te kijken, hè. Ida Asmara?
1: Aida Asmara.
0: Aida, ja. Hoe kom je nu aan die naam,
1: We waren zo'n beetje aan het kijken wat voor naam we zouden geven. En op een gegeven moment kwamen we Aida Asmara tegen, in het Hebreeuws eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat betekent goddelijke liefde, onvoorwaardelijke liefde. En dat vonden we wel een mooie naam. Monde.

0: Bakker.
1: Hadden jullie verder niks met Joods zijn of wat ook?
2: Nee.
1: Oké, dat was gewoon een mooie naam, klaar.
2: Ja.
1: Maar dat huwelijk zou geen stand houden. Wat ging er mis?
2: Met de vrouw waar we, ik dus de, met de zoon, hè?
1: Ja, dat, nummer één.
2: Nummer 1, dat ging mis. Vanwege het feit dat zij heel erg in de raad ook had... dat ik ook graag een kind van mezelf wilde.
1: Oh, zo. Ja.
2: En we hebben nog IVF geprobeerd bij haar.
1: Ja.
2: Maar dat is niet gelukt. En het feit is ook dat later bekend werd van... dat de artsen tegen haar zei... je moet heel blij zijn dat je een zoon hebt.
1: Ja. Dat was sowieso al moeilijk, bedoel je?
2: Dat was al heel moeilijk voor haar.
1: Ja. En de tweede, wat ging daar fout?
2: Niet eigenlijk fout. Maar we gingen samen naar de bioscoop. En we hadden truffeltjes op, hallucinerende truffels.
1: Aha.
2: En zijn s'avonds bed ingedoken. En ja, het blijkt dan dus als je truffels op hebt... Mm-hmm. dat de prikpil veel minder werkt.
1: Ah, ja.
2: Dus daardoor is ze toch tussendoor geslopen en zwanger geworden.
1: Ja. En toen kwam mevrouw nummer 3...
2: Mevrouw nummer 3, Ans Lunenburg.
1: Ja, zit naast je op de bank. Dus. Ja. We hebben het er net gehoord in het eerste uur. Maar vertel eens jullie. Ze vertelde dat jullie elkaar hebben ontmoet via een datingsite.
2: Ja.
1: Hoe kwam je op het idee om dat te doen?
2: Nou, ik was toch wel op zoek naar een relatie. We zijn elkaar eens een keer al tegengekomen op de datingsite. Maar ja, je bladert toch door, je kijkt eens... En op het laatst ook had ik zo van, nou, ik loop er nog 1 keer doorheen... en dan gooi ik hem eraf, want die reacties van sommige mensen...
1: Ik vind het wel mooi zo.
2: Ik was er klaar mee.
1: Ja, wel apart eigenlijk toch, want ik bedoel, uit de tijd dat ik jong was... we zijn ongeveer even oud. Er waren helemaal geen datingsites natuurlijk, er was nog eens internet. En ja, waar ontmoette je vrouwen? In de kroeg.
2: In de kroeg.
1: En daar zat je notabene genoeg.
2: Ja.
1: En dan toch niet.
2: Nee, in deze tijd niet natuurlijk. Dat was alweer wat rustiger geworden, ook omdat ik een dochter had.
1: Ja, dat is waar. Maar je komt toch wel eens een keer in het café of helemaal niet?
2: Ik kwam nog best veel in het café, ja.
1: Maar als bezoeker dan? Geen idee meer als...
2: Ik had ook dus mijn dochter in co-ouderschap 20 jaar.
1: Oh ja.
2: Dus van vrijdag op vrijdag. Dus ik was altijd, om de weekend was ik vrij.
1: Ja.
2: En dan was ik dan toch wel op houseparties te vinden en dergelijke.
1: Maar daar kwam je niks tegen wat...
2: Nee. Daar kwam ik niks tegen.
1: Gek dan toch eigenlijk, hè? Dat zou je verwachten en dan toch niet.
2: Nee.
1: Maar goed, Ans kwam. En jij dacht van, wat dacht je?
2: Ja, dat is het gewoon.
1: Zomaar ineens? Niet op de foto, neem ik aan.
2: Ja, toch wel.
1: Oh.
2: Ja, dus,
1: ze vertelde net een prachtig verhaal dat je kwam de eerste keer langs en dan ging je gelijk weer terug. Hoe zat dat nou precies?
2: Nou, ik had wel eens meer afspraakje gehad van de dating, 2 keer.
1: Ja.
2: En dan loop je naar de deur en dan staat er iemand helemaal anders...
1: Die je verwacht, ja.
2: Ja, die overeenkomt met de foto van de datingsite.
1: Ja.
2: Dus ik ging naar Ans toe en dacht van, nou, ik wil het wel zeker...
1: Eerst maar eens even kijken.
2: Dat het klopt.
1: Ja.
2: Dus ik had een bosje bloemen in de auto laten liggen.
1: Ik kwam altijd nog terug.
2: Ik dacht wel, nou, als het niet klopt, dan neem ik hem weer terug, zet ik hem zelf in de vaas.
1: Ja, ik snap het. Dus je bent 2 keer teruggekomen. 1 keer teruggegaan, 1 keer teruggekomen.
2: Ja.
1: Maar goed, jullie zijn al een behoorlijk tijdje samen intussen.
2: 11 jaar nou.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hoe valt dat? Ze zitten naast, dus pas op je woorden.
2: Ja, prima.
1: Ik heb net aan haar ook gevraagd, wat houdt jullie samen? Wat houdt jullie relatie in stand, zeg maar?
2: Het samen zijn van op weg, het reizen wat we meemaken.
1: Ja.
2: En ook gewoon de verbinding die er is. En net, ik heb nog heel veel spullen thuis, qua werk. En Ans woont op een flatje. En ze vindt het ook fijn om op de eigen te zijn. Ik vind het af en toe ook nog fijn gewoon om mijn eigen te zijn.
1: Dus jullie latten lekker?
2: Lekker latten. En de tijden die we samen zijn, die vullen we toch mooi aan, denk ik.
1: Ja. De relatie met die dochter, hoe is dat?
2: Die is heel goed.
1: Ja?
2: Ja, ze woont weer bij mij.
1: Hoe komt dat zo?
2: Ja, het was uitgegaan met de vriend.
1: Ah, ja.
2: En,
1: terug naar papa?
2: Terug naar papa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hoe oud is die intussen?
2: Die wordt nou 27.
1: Oh ja. En hoe zijn de vooruitzichten? Is ze aan het daten? Of?
2: Ze is wel aan het daten. Ze heeft omwent een nieuwe vriend.
1: Hoe bevalt het nou, een volwassen dochter thuis? Dat is wel bijzonder, toch?
2: Ja, dat gaat wel heel erg goed.
1: Ja, want die heeft natuurlijk, die is niet in alle opzichten volwassen. Die heeft zijn eigen leven, eigen ideeën. Eigen vrienden misschien ook.
2: Ja.
1: Maar dat gaat goed.
2: Dat gaat goed.
1: Oké, jullie verstaan elkaar.
2: Ja.
1: Het verhaal van Ans hebben we intussen gehoord. Wat deed jullie nou besluiten om uiteindelijk verder te gaan? Want hoe gaat dat? Je kwam terug met je bosje bloemen, alsjeblieft, dankjewel. En dan ontstaat er iets speels. Maar wanneer was het nou voor jou het puntje, denk, nou, dit kon wel eens een blijvertje worden?
2: Ja, vrij snel in het begin.
1: Toch al?
2: Ja.
1: En hoe kwam dat dan? Waar zat hem dat in? Ik weet niet.
2: Ik denk ook wel dat het gevoel is.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Jullie zaten wel op één lijn, zeg maar.
2: Ja.
1: Maar als je nou terugkijkt...
2: Ook het hele mooie vind ik de familieband die ze heeft met de familie.
1: Oh ja, met haar familie bedoel
2: met
1: je?
2: Met haar familie, ja. Waar ik ook in opgenomen ben.
1: Ja.
2: En ja, dat is gewoon zo warm en zo'n hecht gevoel. Dus dat geeft ook wel een heel stuk verbinding met mij en met Ans. Gewoon warm. Een warm gevoel geeft okay. Het gewoon.
1: Bracht het ook de rust in je hoofd terug?
2: Ja, toch wel een heel stuk.
1: Ja.
2: Ja. Niet meer zoekend.
1: Nee.
2: Het is goed. Misschien dat het ook met de leeftijd te maken heeft.
1: Ja, ja.
2: Want je komt op een gegeven moment toch ook in een volgend stadium.
1: Dat had zij dus... ook nodig, begrepen uit het eerste uur. Hè? Zij was ook wel zoekende naar rust en dat soort dingen. Dus misschien dat dat mooi samenviel.
2: Ja.

0: we hebben net Hans haar verhaal gehoord. Hans haar verhaal, zeg je dat? Ja, dat zeg je zo. Die had nogal een rugzakje.
1: Ja.
0: Hoe ging dat? Je had ook het nodige meegemaakt, maar het is niet een vrouw die met een blanco leven achter de rug had.
1: Nee, maar dat accepteer je gewoon. Dat stukje denk ik dat ik dat ook wel van mijn vader heb. Dat je daarin mensen gewoon accepteert. Als je toch gevoel voor elkaar hebt, ja, dan pak je dat erbij. Dan ben je er gewoon.
0: Kon jullie verhalen bij elkaar kwijt? Kon zij het verhaal over haar verleden en de problemen en, ja, alle tegenslagen bij, ja, jou kwijt?
1: Ja, dat kan ze.
0: Ja. En daar kon je ook mee inleven, denk ik, dan, ja, wel. Eén ding hadden jullie absoluut gemeen en het was de reislust. Waar kwam dat nou vandaan?
1: Nou, mijn dochter was geboren. Oh, ja. En die was op een gegeven moment 6 jaar. En mijn oudste zus in Friesland had een camper. En die kon ik dan in de zomer kon ik die lenen. Totdat ik op een gegeven moment toch de mogelijkheid kreeg om zelf een camper te kopen. Ja, dat vond ik toch wel, omdat ik dus daar die ervaring al mee had. Dus dat is dan, ja, zeg maar ruim 20 jaar geleden dat ik daarmee ben begonnen.
0: Ja, ja.
1: Met de camper.
0: Ja, een camper, dat is in jouw geval is dat een bijna 40 jaar oude Hummer die je nu hebt.
1: Ja.
0: Dus je bent bijna van de wegenbelasting af.
1: Yes.
0: En daar hebben jullie al heel wat landen mee doorkruist, eigenlijk heel Europa.
1: Ja.
0: Aan welke landen bewaar jij nou bijzondere herinneringen aan? Welk land? Want jullie zijn nogal op wat plekken geweest.
1: Albanië heeft me heel erg getrokken.
0: Bijzonder land, hè?
1: Dat is een heel bijzonder land.
0: Ja.
1: Ook heel gastvrijheid.
0: Ja.
1: Het fijne is ook dat je nog op de plekken waar het niet zo toeristisch is, heb je langs de stranden, heb je de kleine tentjes zitten waar gedronken en gegeten kan worden. En die hebben dan een stukje grond erbij. Je zet je camper er neer, je plugt hem in de stroom. En ja, het is spotgoedkoop, maar je staat wel lekker nog aan de kust.
0: Het is ongecultiveerd nog, hè? Er is, ja, heel veel natuur en zo.
1: Ja, we zijn er nog 2 keer geweest. En vorig jaar merkten we wel de verandering.
0: Toerisme.
1: Ja, dat er meer villa's gebouwd gaan worden, meer flats.
0: Jammer, hè?
1: Ja.
0: Maar heb je aan dat land Albanië dan bijvoorbeeld nou hele specifieke herinneringen, dat je dingen hebt meegemaakt samen?
1: De specifieke ding was eigenlijk dat iedereen zei dat we naar het zuiden moesten. Want dat was dan wel heel mooi aan de kust. We zijn er beland en we hadden op een gegeven moment eigenlijk al zo na 1 dag, 2 dagen van zo snel mogelijk hier weg. Want dat, ja, dat was eigenlijk al gecultiveerd.
0: Ah, ja.
1: En daar had je dus van die strandtentjes en ziek, maar je had je ook van die lichtbedjes. Daar liepen de prijzen gigantisch op.
0: Ja, en dat is ook de puurheid is uit zo'n land weg dan, hè?
1: Ja.
0: En ook uit de mensen, van die worden berekenender en die weten hoe ze, ja, dat, prijzen moeten vragen en zo.
1: Dat drijft echt puur op toerisme daar in het, ja, zuiden.

0: Maar je was ook in Montenegro en nog wat van die landen?
1: Bosnië, Montenegro.
0: Ik heb in begin jaren 60 ben ik met een Land Rover. Ik zat toen bij de voortrekkerspad in de rij. Toen zijn wij door Joegoslavië getrokken. Dat was toen nog Joegoslavië.
1: Ja.
0: En dat was wel heel apart. In elk dorp moesten we Slivovic drinken. Want ja, dan werd je als vorsten onthaald. Maar het was ook nog een heel puur land. Maar toen al met een heleboel verborgen spanning tussen al die volken die er zaten. Hè. Dus wat je ook, de Serviërs en ga zo maar door. Dat verdroeg elkaar toen al niet. En Tito hield dat een beetje bij elkaar. Maar toen Tito viel, brak de pleuris uit.
1: Ja.
0: Hoe heb jij dat ervaren in die landen?
1: Ja, weinig eigenlijk. Het was wel zeer relaxed allemaal. Ja, er was toch wel eenheid geworden, denk ik.
0: Ook in Kroatië geweest, neem ik aan?
1: Ja,
0: Kroatië. Mooi land ook, hè?
1: Ja, het is een mooi land, maar wel veel te duur aan het worden.
0: Dat is heel toeristisch aan het worden.
1: Dat is heel toeristisch aan het worden.
0: Heeft alles te maken met de zee en alles?
1: Ja.

0: Herman, met zijn oude bak, hè, die Hummer. Dat betekent natuurlijk wel dat je die technisch gezien ongeveer moet kunnen dromen.
1: Ja.
0: Is dat zo? En waarom nou juist een Hummer-camper? Ik bedoel, het is wel geen Concorde Centurion van 8 ton. Maar toch redelijk betrouwbaar, toch?
1: Hij is betrouwbaar. De motor is nou weer up-to-date, zeg maar.
0: Ja.
1: En ja, omdat het dus toch alleen mechanisch is, ja, kan ik er zelf ook nog heel veel aan sleutelen.
0: Is het een Fiat chassis of een Mercedes?
1: Het is een Fiat chassis,
0: okay,
1: met een Peugeot motor.
0: Oh, kijk aan.
1: Maar dat zijn dezelfde soorten motoren, die 2.5 zonder turbo, die vroeger ook in de Fiat en in de Citroën werden geleverd.
0: Ik heb een boot gehad, een tijd lang, 10 jaar, en daar stond een Peugeot motor in. Nooit enig probleem mee gehad.
1: Ja.
0: 1900 of zo, en dat ding bleef gewoon lopen, een dieseltje.
1: Het is net een trekker, ja, dat soort motoren.
0: Bleef gewoon gaan.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Niet overbelasten, dan blijft het goed in orde.
0: Heb je wel eens meegemaakt dat je toch ineens stond in een van die landen? Hè? We gaan het nog over al die andere landen hebben in de volgende uitzending. Maar dat je denkt, Jezus, wat nu? Nou, weet ik het even niet meer, wat er nu aan mankeert?
1: Ja, dat hebben we wel gehad.
0: Vertel.
1: Met de feestnaren, dat die elke keer kapot gingen.
0: Ja, ja.
1: En, maar ja, er bleek dus dan ook geen goede te zijn. Waar we dan terecht kwamen, was eigenlijk elke keer wel op het goede plek, dat we ook wel weer de mogelijkheden hadden om aan een feestnaar te komen. Of
0: dat, wel,
1: dat er
0: ja,
1: plek was om eraan te sleutelen.
0: Ik denk dat je wel sympathie scoort bij vooral armere landen. En dat je met zo'n oude bak aankomt en jullie zijn zelf op leeftijd, dus je bent niet geëikte toerist, je bent meer een reiziger. Merk je dat ook, dat mensen je dan sympathieker bejegenen?
1: Ja, zeer zeker.
0: Ja.
1: En ook flink wat duimpjes omhoog als je ons zien rijden. Dit jaar ook, zeg maar, de reis naar Marokko toe. Je merkt toch steeds meer dat er minder oudjes op de weg komen, campers.
0: Ja.
1: Ja, het wordt steeds voller van moderne campers als de oudjes.
0: Ja, moderne wil niet altijd zeggen beter, hè?
1: Nee, die hebben meer last van lekkage en het is allemaal elektronisch.
0: Alle computers, in feite.
1: Ja.
0: Toch? Ja, ja. Nou, we maken het niet al te technisch en reclame maken is ook niet de aard van dit programma. Herman, we lopen een beetje naar het eind van dit tweede uur. Toch nog een paar vragen. Ja, wie is Herman Willemsen nou precies? We hebben het nu de afgelopen uur een klein beetje kunnen inschatten. Maar als jij jezelf nou moet omschrijven aan iemand die jou helemaal niet kent, wat teken je dan voor plaatje?
1: Af en toe een druk persoon. Soms kan ik moeilijk luisteren.
0: Oh.
1: Als mensen iets zeggen vanwege het feit dat mijn hoofd het al invult.
0: Ja, ja. Je bent te snel in de gedachten.
1: Ik ben te snel in mijn gedachten.
0: Ja.
1: Dus ik weet ook wel, als er dus gesprekken op gang komen en mensen willen iets zeggen, dat ik eigenlijk al weet wat ze willen zeggen.
0: Ja.
1: Op het eind van, ja, maar dat zo. Dus
0: ja,
1: dat hele verhalen, ja, dat vind ik soms moeilijk. Omdat ik dus eigenlijk al het eindpunt weet waar ze naartoe willen.
0: Ja, en ik schat je ook wel in als iemand die, als die dan toch in gesprek gaat met wie dan ook, dat het wel ergens over moet gaan, dat gesprek. Geen babbelerij.
1: Nee, ik hou ook wel, politiek vind ik ook wel interessant. En ja, ik kan wel discussiëren over een aantal dingen die voor een ander heel moeilijk is. Of nee, dat hoeft niet. Terwijl ik dat toch wel belangrijk vind.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
1: Herman, ik vraag het elke gast telkens aan het eind van het gesprek voor het moment. Hoe kijk jij nou terug op die 70 jaar die nou intussen achter je liggen? Ben je tevreden, gelukkig? Zijn de dingen die je bij nader inzien best wel anders had willen doen? En hoe dan?
2: Als het ging.
1: Nou hoor ik jouw vader, hè?
2: Ja.
1: Het leven gaat zoals het gaat. Het komt zoals het komt.
2: Ja, het gaat zoals het gaat, ja. En ik denk dat ik daar wel, ja, daar ben ik content mee. Ja. Zoals het heeft gelopen.
1: Maar als je het over zou mogen doen, zou je dan dingen anders doen? Dat je denkt, nou, dan zou ik toch wel dit of dat of die richting of zo. Maar...
2: ja, dat denk ik wel.
1: Wat zou je dan doen?
2: Dan had ik wel meer standvastigheid willen hebben. Dus niet van dan dat werk, dan dat werk.
1: Minder
2: dat...
1: dwalen bedoel je?
2: Ja, ja.
1: Dus en wat was het dan geworden? Welke kant op? Wat terugkijkend?
2: Ik denk dan toch de horeca.
1: Dat toch wel?
2: Ja, dat ik dan toch... ja, we hebben er vroeger wel eens over zitten denken om een eigen zaakje, dit of zus. En dat was misschien dan toch wel... ja, dat was toch wel een stuk drijfveer. En, ja.
1: Ben je alles net wat te laat tegengekomen? Die hadden net allemaal achter de rug natuurlijk.
2: Ja.
1: Is alles wat je uit je hoofd hebben gepraat over, oh, dat gaan we niet meer doen. Nou ja, dat wat ermee te maken heeft natuurlijk. Als je nou dit hele verhaal even bij elkaar veegt en jouw hele leven overziet... daar zitten allerlei memorabele momenten in. Daar gaat dit programma natuurlijk al over. Maar als je nou moet kiezen, wat is dan in dat hele leven wat je achter je hebt liggen het meest memorabele moment? Dat was beslissend, dat was een key moment.
2: Dat ik mijn dochter kreeg.
1: Toch?
2: Ja.
1: Want?
2: Ja, dan kom je toch bij een stuk vadergevoel. Dat is een hele andere verbinding als met een bonuszoon. En je voelt je eigen... ja, het is... je wordt in één keer teruggeworpen op je plek. Ik heb ook nooit hoogtevrees gehad vroeger. Want ik werkte ook vrij hoog altijd.
1: Oh ja.
2: En, maar zo, toen ik mijn dochter had, kreeg ik hoogtevrees. En ik heb dat later wel aan de arts voorgelegd. En die zei van ja, maar dat is vaak een overlevingsdrang. Want je hebt nou iemand waar je echt voor moet zorgen...
1: ja.
2: En dan komt er zo die beschermende factor in jou. En dat zorgt dat het kan zijn dat je hoogtevrees krijgt.
1: Bracht het ook rust in je hoofd?
2: Een stukje.
1: Een stukje. Heel zuinig klinkt dit, hè? Bracht het veel onrust in je hoofd misschien? Of?
2: Ja, ook wel natuurlijk. Want je probeert het allemaal zo goed mogelijk te doen.
1: Ja, is dat geluk, denk je?
2: Niet helemaal.
1: Nee, want?
2: Nee, want ik had ook al... nu begin ik dus een betere relatie met mijn dochter te krijgen.
1: Ja, ja.
2: En ik had eigenlijk wel dieper daarmee willen zijn, zeg maar.
1: Verder daarmee willen zijn.
2: Ja, meer in het begrip kunnen stappen. Maar dat komt ook door het feit dat ik dus luisteren heel moeilijk vind.
1: En je had het druk, hè? Je had druk bestaan.
2: Dat heb ik altijd.
1: Ja.
2: Ja, hectisch in mijn doen en laten.
1: Heb je het er wel eens over met je dochter? Van wat vind je mij nou van vader?
2: Heel af en toe.
1: En wat roept ze dan?
2: Ook dat ze dan wel zegt dat ik meer de aandacht wel mag hebben als hij iets vertelt. Want dat kan bij mij heel snel gaan. Boem, boem, boem, boem.
1: Korte aandachtspannen.
2: Ja, maar ze is wel heel gelukkig. Want als ik ook met de vakantie dat ik dan thuis kom, is ze heel blij dat ik er weer ben.
1: En jullie groeien, denk ik dan ook, steeds meer naar elkaar toe.
2: Ja.
0: U luistert naar RTV Krimpener Waard. Dit is Het Moment met René.

0: Miracle Lanterns waren dat met My Daughter. En daarvoor hoorden we Jerry Rafferty met Why Don't You Talk To Me. Herman, ik heb het Ans in het vorige uur niet gevraagd, maar meestal doe ik dat wel. En nu dus ook aan jou. We hebben het in deze uitzending over jouw leven gehad. Dit programma heet Het Moment, maar hoe kijk jij nou aan tegen jouw laatste moment?
1: Heel relaxed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Komt zoals het komt.
1: Als het de tijd daar rijp is dat ik moet gaan, dan ja, ik denk dat ik me daar ook heel goed in kan berusten.
0: Niet bang?
1: Nee. Ja, als het nou komt, dan kan ik wel zeggen van, nou, ik heb toch een mooi leven gehad.
0: Hoe ging dat met jouw ouders? Die zijn op een gegeven moment ook dood gegaan. Hoe heb je dat beleefd?
1: Mijn vader was 66 toen hij een hartverlamming kreeg.
0: Oh ja.
1: Dus 's morgens dood in zijn stoel zat.
0: Dat is vrij abrupt, hè? Wat deed dat met je?
1: Toen hij begraven werd, heb ik afscheid van hem genomen. En ik ben ook als enigste bij hem geweest toen de kist de grond in ging. Want dat was toen net ingevoerd dat er dus boven de ceremonie boven het graf werd gehouden. En dan ging iedereen weg en dan lieten ze de kist zakken.
0: Ja.
1: En ik ben specifiek blijven wachten om toch ook de afscheid te geven van, nou pap, dankjewel. En ja, en ik
0: vond je het moeilijk?
1: Nee, eigenlijk niet, want het was zo. En mijn vader op een stukje Indonesische manier is van, als ik ga, moet jij verder.
0: Ja.
1: En is het aan jou om die draagkracht uit te dragen?
0: Er gaat ook steeds iets verder, hè? Van vader op zoon op dochter en gaat zo maar door. Je draagt ergens steeds. En je moeder?
1: Mijn moeder is dement geworden. Die is toen ze 84 was gestorven, maar vrij vroeg dement. En daar heb ik ook wel tijden voor gezorgd, tussendoor zo.
0: Ook niet simpel, hè, voor een dement iemand zorgen?
1: Nee.
0: Is die eigenlijk weggeleiden dan toch?
1: Ja, en ook omdat ze Friesin was. Ze dus in de dementie ook Fries begon te praten.
0: Ook
1: dus
0: dat
1: gaat dan automatisch. Wel erg als je iemand ziet die dus niet meer normaal kan reageren op vragen of dit, of herkenning heeft voor familieleden.
0: Het is ook een soort van doodgaan, hè?
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Je neemt afscheid van iemand die dan nog leeft, maar toch?
1: Ja, terug naar de basis.
0: Ja. Herman, we houden het hierbij. De tijd zit er bijna op. Heel veel dank dat je mijn gast wilde zijn vanavond. Dat jullie mijn gast wilden zijn, Ans ook. Ja, we zien jullie beiden terug in de volgende aflevering van Het Moment. En die zal dan helemaal gewijd zijn aan jullie 6 maanden durende reis door Europa met als eindpunt Marokko. Nou, ik kijk er naar uit en hopelijk doen de luisteraars dat ook. Wie er nog moet werken, die wens ik een goede nacht. En wie er op de rand van zijn bed zit, of misschien zelfs al in ligt, zeg ik welterusten. En graag tot de volgende week zondagavond van 10 tot

0: in the morning light, like roses miss the dew. Dat was jouw moment.
1: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

Red, RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Info.
1: Een activiteit van het kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, het theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 20:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Er is ook informatie voor deze rubriek. Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Het Nationaal Monumentenweekend. Dag luisteraars, op het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september... is het Nationaal Monumentenweekend in Nederland. Wie wil is welkom om historische gebouwen te ontdekken, verhalen te horen... en de eigen omgeving eens met andere ogen te bekijken. Thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Wat er hier in de omgeving is te doen, dat zie je op indekrimpendewaard.nl/omd. Dat is indekrimpendewaard.nl/omd. Het weekend van 12 en 13 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een bericht van de Haagse Kring. Dag luisteraars, de Haagse Kring die houdt op zaterdag 12 en zondag 13 september... haar jaarlijkse kunstexpositie, ook weer ditmaal gehouden in de hervormde kerk van Haastrecht. 9 professionele beeldend kunstenaars tonen dan hun recente werken. U bent van harte welkom op zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 11:30 tot 5.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.